0: Diego, hoe zouden ze dat in Holland doen?
1: Ja, Koen, ik weet dat niet, maar Dennis, weet jij dat toevallig?
2: Ja, in Nederland doen we

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be

bij geen enkele andere zender heb je een warmer gevoel dan bij ons. Dit is Monza Radio.

0: Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: Amerikaanse president Trump dreigt met militaire aanvallen op Iran. Aanleiding een Amerikaanse gevechtshelikopter die vorige nacht is neergestort in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens Trump is het toestel neergehaald door Iran. De twee piloten konden worden gered. Het staakt het vuren tussen beide landen wankelt nu echt wel nadat eergisteren ook Israël en Iran elkaar aanvielen. Koning Filip heeft een uitzonderlijk bezoek gebracht aan de gevangenis van Antwerpen. Hij sprak er met gedetineerde cipiers en de directie over de acute overbevolking. In ons land moeten nog altijd meer dan 740 gevangenen op de grond slapen. Bijna 100 Vlaamse hotels zijn vorige week getroffen door een grootschalige phishingaanval, meldt Horeca Vlaanderen. Hotelgasten kregen via WhatsApp een frauduleus bericht met hun correcte reservatiedata en een betaallink. Wie klikte was zijn gegevens kwijt. Horeca Vlaanderen roept op tot extreme waakzaamheid en adviseert om bij twijfel altijd rechtstreeks met het hotel te bellen of te checken. Sport, pech voor de Red Flames. Onze nationale voetbalvrouwen wonnen hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg overtuigend met 0-7, maar dat is net niet genoeg voor de groepswinst. Omdat Schotland met 1-5 won van Israël, komen de Flames exact 1 doelpuntje tekort. Ze worden tweede en moeten dus naar de zware play-offs. De Rode Duivels hebben intussen de eerste training afgewerkt in het Amerikaanse Seattle. Iedereen trainde mee, behalve Zeno de Bast. Hij volgde een individueel programma. Donderdag opent het WK met Mexico tegen Zuid-Afrika. Onze Duivels spelen maandag 15 juni de eerste match tegen Egypte. Na een droge start volgt al snel regen tegen de middag. Een kans op onweer 18 graden. Ook donderdag en vrijdag verlopen wisselvallig. Richting weekend droger met meer zon en temperaturen. Tot 22 graden dan.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Willem, Willem, waar heb je dat al geleerd?
1: Op de technische bijverschool, man.
0: Mijn broer, dat is een prima vent.
1: Dank u.
0: Die van de zweep het klappen kent. Oh. Een goede vakman tot de met. En plichtsgetrouw tot in zijn bed. Daar ligt hij starend naar het behang.
1: Met bloemetjes.
0: Met naast zijn hoofd zijn waterpomptang. En 's morgens dan begint het weer. En dan

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: Amerikaanse president Trump dreigt met militaire aanvallen op Iran. Aanleiding een Amerikaanse gevechtshelikopter die vorige nacht is neergestort in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens Trump is het toestel neergehaald door Iran. De twee piloten konden worden gered. Het staakt het vuren tussen beide landen wankelt nu echt wel nadat eergisteren ook Israël en Iran elkaar aanvielen. Koning Filip heeft een uitzonderlijk bezoek gebracht aan de gevangenis van Antwerpen. Hij sprak er met gedetineerde cipiers en de directie over de acute overbevolking. In ons land moeten nog altijd meer dan 740 gevangenen op de grond slapen. Bijna 100 Vlaamse hotels zijn vorige week getroffen door een grootschalige phishingaanval, meldt Horeca Vlaanderen. Hotelgasten kregen via WhatsApp een frauduleus bericht met hun correcte reservatiedata en een betaallink. Wie klikte, was zijn gegevens kwijt. Horeca Vlaanderen roept op tot extreme waakzaamheid en adviseert om bij twijfel altijd rechtstreeks met het hotel te bellen of te checken. Sport, pech voor de Red Flames. Onze nationale voetbalvrouwen wonnen hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg overtuigend met 0-7, maar dat is net niet genoeg voor de groepswinst. Omdat Schotland met 1-5 won van Israël, komen de Flames exact 1 doelpuntje tekort. Ze worden tweede en moeten dus naar de zware play-offs. De Rode Duivels hebben intussen de eerste training afgewerkt in het Amerikaanse Seattle. Iedereen trainde mee, behalve Zeno de Bast. Hij volgde een individueel programma. Donderdag opent het WK met Mexico tegen Zuid-Afrika. Onze Duivels spelen maandag 15 juni de eerste match tegen Egypte. Na een droge start volgt al snel regen tegen de middag. Een kans op onweer 18 graden. Ook donderdag en vrijdag verlopen wisselvallig. Richting weekend droger met meer zon en temperaturen. Tot 22 graden dan.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
3: Meer plezier en zin in muziek. Dit is Just Dutch met Johan de Graaf.
4: Leuk dat je luistert.
5: Hallo. Mannetje van de radio.
6: Hallo Johan, heb je ook zin in een kopje koffie?

De luisteraars allemaal weer een hartelijk welkom. Daar zijn we weer. Het is weer de hoogste tijd voor een gloednieuwe aflevering van dat gezellige amazing programma Just Dutch. En dat allemaal met ondergetekende Johan de Graaf vanuit studio nummer 2. Dat was toch een heerlijke plaat om mee te beginnen. We gingen terug naar het jaar 1976 met Connie van der Bos. En 3 zomers lang. Het programma Just Dutch komt ook weer vandaag vanuit studio nummer 2 met ondergetekende Johan de Graaf. De heerlijke verstaanbare muziek uit Nederland en ook uit België, Vlaanderen volgens onze vaste formule. Verderop in het programma de gloednieuwe single van Glenn Robbins. Ron Amsterdam is ook van de partij en ook gaan wij aandacht besteden aan de oude Hollandse meezingplaat van toen. Kortom, het programma zit weer een bommetje vol, zou ik zeggen. En we gaan langzaam overschakelen naar België, Vlaanderen. Daar vinden wij de gloednieuwe single van PC Brown. Die heeft de titel Zaterdag Nacht. Luisteraars, hartelijk welkom. Dit is Just Dutch.

was er een keer een PC Brown zaterdag-nacht. Ja, die kennen we ook van de Drifters. Zolang ik geen vogels of fluiten. Hier is Justin de Wild. Naar buiten.

0: Voilà, de eerste helft van de wedstrijd is gespeeld. Samson en Marie staan één doelpunt achter, maar Pil en de burgemeester hebben aangegeven dat ze niet meer voort kunnen spelen.
1: Nee, dat ziet er niet goed uit. Ik vraag me af, Peter, hoe gaan ze dit oplossen?
0: Ja, ik weet het ook niet, maar in elk geval, je kan toch niet met twee man minder spelen, lijkt mij.
1: Ik zie wel beweging daar beneden. Het ziet er naar uit dat ze een oplossing gevonden hebben.

0: Rinkje van Samson en Marie. Wij willen voetballen. De WK-editie hier in Jazz Dutch. En als je naar beneden geschakeld, hartelijk welkom straks verder op de nieuwe single van Glenn Robbins. Wat ook een dikke hit, hè? Een dikke hit. Oh, is er nog koffie?
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Joh, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Daar vast de enige niet.

dat is een Hollandse inversie, hè? Rood, wit, blauw, dat was er een van Gerard Joling. Ik heb het gezegd, de nieuwe single van Glenn Robbins. Hij is het leuk, hij is goed. En ik hoop dat het een dikke hit gaat worden. Wij doen er alles aan, wij doen er alles aan om dat voor elkaar te krijgen. Neer de zomermelodie.

toch niks te veel gezegd. Wat een leuke plaat is dit van Glenn Robbins, de Zomermelodie. En ik ga je voorspellen, het wordt een dikke hit. Dankjewel Glenn, hier is Marco de Hollander.

0: en toch vrij.
1: In de zomer zonder tijd, wat een leuke single is die toch, of niet, soms van Ida de Nijs.
2: Met die koffie, hou ik dat nou zo?

die we zien van Danny Vroeken en Mickey van de Week. Dat was de titel met knipperlicht. Hier is Lisa Lewis. Straks ook rond Amsterdam nog in de show, hè. En de meest in plaats van toen, maar eerst de zon, de zee en de straat.

0: uitstekende single of niet dan deze van Lisa Loos in Just Dutch.
1: Ik hoop dat je
0: de zon, de zee en het strand.
1: Ik hoop niet dat je gaat.
2: De lente is in het land.
3: Lente!
2: En we voelen ons goed.
3: Just Dutch.
4: Johan de Graaf.

is in het kader van het WK voetbal. Inderdaad, Koekoek, Wilfried Gené, Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart en natuurlijk ook John de Bever. Hier is Rijn Marca.

single van Rein Marca. Marcia mag ook. Met Jij bent voor alles. Nou, hier is die. Hier is Ron Amsterdam.

Dan ben jij daar op het strand. Het blijft toch mooi, het blijft toch prachtig. Van Ron Amsterdam, hier zijn Gert Verhulst en... Gert Verhulst moet ik zeggen. En James Cook met de Madibodo.

0: maar nooit zo ver.
1: Het geweldige grote stemgeluid van Django Wagner. Waarom ben jij weggegaan? Die is de nieuwe van Bart Kaul. Die zanger die tot zot en verliefd hier in Just Dutch met Johan Graaf uit studio nummer 2.

0: van de Zanzibar, die ring van Bart Kraal. Een leuke plaat of niet, want we zitten weer bijna aan het einde van de show. Als ik zo op onze studioklok kijk, maar aan nog even een paar plaatjes te gaan. Maar het is zo weer tijd, hier is de oude Hollandse megenplaat van toen.
1: Dit is Johan de Graaf, Just Dutch.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
2: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molen. Beersel. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
3: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers.
4: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
5: Feest bij Radio Monza. Spek en eieren op zondag 2 augustus. Kom genieten van een heerlijke ochtend vol gezelligheid. Lekker eten en live muziek. In het feestpaviljoen Essenstraat 1 bus 2 te Kinrooi bij Radio Monza. Op zondag 2 augustus, de aanvang is om 10 uur, einde omstreeks 16 uur. Vanaf de ochtend ontbijten, feesten en dansen. Live muziek met die Batseklatsers. Ambiance verzekerd. Inschrijven en betalen voor 26 juli bij Radio Monza. Kostprijs slechts 12 euro per persoon. Feesten, dansen en samen genieten. Mis het niet. Iedereen van harte welkom.
6: Klik Koeltechnieken. Airco warmtepompen, zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
7: Voor de verfraaiing van uw woning en tuin bieden wij u een grote keuze aan van...
6: Eenjarige bloemen, geraniums, fuchsia's, kuipplanten, hangpotten, heideplanten, sierheersters, potgrond, boomschors, terracottapotten, bloembakken en zo verder.
7: Dit alles rechtstreeks uit onze serres.
6: Paul Christus, op Putterkezel 76 op Putterbree. Telefoon 089 86 80 25. Alle dagen open vanaf 17 uur. Zaterdag open vanaf 10 uur. Zon- en feestdagen gesloten.
8: Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
9: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
10: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
11: Je schrap, want het Bastion Festival komt eraan. Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis. Meteor.
12: Ja, dit is wat mijn mama zei.
11: Samson en Marie. Milk Inc. En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026. Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
13: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
14: Radio Monza, het nieuws.
15: Wie vanaf volgende maand betrapt wordt op dronken rijden, krijgt onmiddellijk een rijverbod van 12 uur, staat in een nieuwe wet die gepubliceerd is in het Staatsblad. Nu hangt de duur van het rijverbod, variërend van 2 tot 12 uur, nog af van de exacte hoeveelheid alcohol in het bloed. Met de verstrenging wil de overheid een krachtig signaal uitsturen naar hardleerse bestuurders. Voor het eerst reist er een Europeaan mee op een Artemis ruimtevaartmissie naar de maan. Het gaat om een 49-jarige Italiaanse astronaut. Hij zal samen met 3 Amerikanen de ruimte ingaan. De lancering van de Artemis 3 staat gepland voor eind volgend jaar. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA wil hiermee de weg vrijmaken om in 2028 opnieuw mensen op de maan te zetten. In Mexico-stad blokkeren duizenden betogers de toegang tot het bekende Aztekenstadion en daar wordt donderdag de openingswedstrijd van het WK voetbal gespeeld. De demonstranten die lid zijn van de Mexicaanse Onderwijsbond eisen een loonsverhoging en de intrekking van een nieuwe pensioenwet. De politie is massaal ter plaatse en de bond dreigt ermee om ook de openingsmatch tussen Mexico en Zuid-Afrika te saboteren. Een Belg heeft de jackpot van EuroMillions gewonnen. Die is in één klap 175 miljoen euro rijker en dat is een absoluut Belgisch record. De winnaar kruiste als enige de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterretjes aan. Het weer dan, we starten droog, later stijgt de kans op buien en onweer 18 graden. Ook donderdag en vrijdag verlopen wisselvallig. Het weekend brengt beterschap met droger weer, meer opklaringen en temperaturen tot 22 graden.
14: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Zo'n goedemorgen en alle welkom op de 106.5 vanuit Kinrooi. De 105.6 vanuit Mazeik. Via onze streamdiensten www.radiomonza.be en DHB plus 10C. Goedemorgen. Vanaf de klok van 8:30 tot en met 11 uur ben ik in de gezelschap. Je gast en vriend DJ Bobo met een muzikale bloemenmand. En dit vandaag woensdag 10/6/2026.
1: Ik ben gaan keuken met alle wijnen.
0: En wat kan je al zo verwachten? Fijne gevarieerde muziek voor elk wat wils, voor jong en oud.
1: Lieve mensen,
0: geen verzoekjes, dat weten je ondertussen al. Maar degenen die gebeld hebben naar de studio, die worden een naam vernoemd na 10 uur en die krijgen daar een plaatje bij. Meer niet.
1: En vonkenlin erbij, dat was toevallig rood.
0: En ieder uur gaan we een plaatje draaien van Margriet Hermans ter nagedachtenis van haar en haar begrafenis vandaag. Nogmaals, goedemorgen.

0: Monza's favoriet.
1: Hallo lieve mensen van Radio Monza, hier met Tinus. Ik ben ontzettend trots en fier dat ik deze week Monza's favoriet mag zijn. En dit bij jullie radiostation. Radiostation van de streek, Radio Monza. Lieve mensen, ik ben er ontzettend trots en fier op. Geniet dan ook van de muziek en de mooie klanken bij Radio Monza. En zeker vergeet niet te luisteren naar Tinus, zijn nieuwe song. Zorgen opzij. Wij horen en we zien elkaar bij Radio Monza. Vele groetjes, de Tinus.
0: Monza's favoriet.

0: Radio Monza vanuit Kinrooi.
1: En je hebt kunnen luisteren naar Tinus met Zet je zorgen opzij. Monza's favoriet voor deze week. Even met Margriet Hermans, zaliger naar Amsterdam.

We draaiden Margriet Hermans met Amsterdam. Even naar You Never Walking Alone van Jerry en de Pacemakers. En dit richting Hasselt, Grinneke. Tenminste, als ze wil komen.

0: is reclame op Radio Monza. Ondernemingen Ele NV vind je op de Leurbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74. Of via e-mail elemark@skynet.be. Voor grondwerken en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containervuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele NV.
1: Al 75 jaar een familiebedrijf gespecialiseerd in bloemen en planten. Dat is Plantenkwekerij Sint-Jansberg, waar kwaliteit prioriteit is. Wij hebben de ruimste keuze in eenjarige en vaste planten. Ook voor terrasplanten, kruiden, potterie en decoratie kom je naar ons. Ontdek maar liefst 10.000 vierkante meter aan bloemenpracht. Sint-Jansberg 62A in Mazeik en op plantenkwekerijsintjansberg.be.
2: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn en Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorp, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoorn.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 1491 of op info@dehagedoorn.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
0: Jeroen Molen, Schurenstraat nummer 9 in Mollebeersel, in de winkel van Ludo en Linda Molen. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Molen, Schurenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom. Zin in heerlijke Belgische chocolade? Ontdek de nieuwe chocolatier Valentino in Mazeik, Stationstraat 38B tegenover het politiekantoor. Geniet van een ruim assortiment pralines, koekjes en snoepjes. We maken ook prachtige geschenkmanden, volledig naar jouw wens samengesteld. En ook voor suikervrije chocolade kan je bij ons terecht. Op Vaderdag speciaal versierde chocolade voor de lieve papa. Iedereen is van harte welkom om eens komen te proeven. We zijn open op woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 18 uur. Op zaterdag van 10 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag zijn we gesloten. Onze praline automaat is 24 op 24 beschikbaar. Valentino chocolatier in Mazeik. Puur verwinnerij sinds 1978.
2: Gebroedersvers van Doe-het-zelf schrijnwerkerij. Weg naar Zwartberg 210 op Glabbeek. Gebroedersvers staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Versons staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Versons de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Versson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Versson, weg naar Zwaalberg 210 3660 op Glabbeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.versson.be. E-mail info@versson.be. Tot ziens bij Gebroeders Versson.
3: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
4: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem Dilse Stokkem of surf naar www.rm-computers.be.
1: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
0: Laatste maand. Grote leegverkoop wegens stopzetting bij Schoenmode het Schoentje aan de Voorsoverweg 14 te Voorsoven in Roeteren. Dolle dagen van 2 juni tot 27 juli. En alles moet weg aan ongeziene prijzen. Omdat het Schoentje 43 jaar heeft bestaan, gaan alle dames en heren schoenen aan €43 weg. Want, op is op, u kunt ons ook volgen op Facebook. Kleine lederwaren waaronder handtassen, portefeuilles, portemonnees, orthopedische steunzolen enzovoort aan grote kortingen. Dus van 2 juni tot 27 juni, grote uitverkoop van de laatste stok bij Schoenmode het Schoentje. Zondag 21 juni extra open. De winkel zal dan doorlopend open zijn van 10 tot 17 uur. En andere dagen zijn we open op de normale openingsuren. Maar Rijke en Johan bedanken al hun klanten voor het vertrouwen in het schoentje van de afgelopen 43 jaar. Want u weet, wie het schoentje past, past bij het schoentje.
2: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
4: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
2: Wij zetten het voor u zwart op wit of een kleur in ons professioneel copycenter. Wij printen sneller en beter koop dan u verwacht. Ook voor alle zakelijke drukwerken, bedrijfsformulieren, enveloppen, naamkaartjes, folders en flyers. Maar ook familiaal drukwerk voor geboorte, huwelijk, jubileum. De mooiste uitnodigingen en aankondigingen. Hoge kwaliteit, professionele layouts, stipte leveringen en correcte prijzen. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclips.be oftewel www.bureautop.be.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Radio Monza. Het nieuws.
6: Wie vanaf volgende maand betrapt wordt op dronken rijden krijgt onmiddellijk een rijverbod van 12 uur, staat in een nieuwe wet die gepubliceerd is in het Staatsblad. Nu hangt de duur van het rijverbod, variërend van 2 tot 12 uur, nog af van de exacte hoeveelheid alcohol in het bloed. Met de verstrenging wil de overheid een krachtig signaal uitsturen naar hardleerse bestuurders. Voor het eerst reist er een Europeaan mee op een Artemis ruimtevaartmissie naar de maan. Het gaat om een 49-jarige Italiaanse astronaut. Hij zal samen met 3 Amerikanen de ruimte ingaan. De lancering van de Artemis 3 staat gepland voor eind volgend jaar. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA wil hiermee de weg vrijmaken om in 2028 opnieuw mensen op de maan te zetten. In Mexico-stad blokkeren duizenden betogers de toegang tot het bekende Aztekenstadion en daar wordt donderdag de openingswedstrijd van het WK voetbal gespeeld. De demonstranten die lid zijn van de Mexicaanse Onderwijsbond eisen een loonsverhoging en de intrekking van een nieuwe pensioenwet. De politie is massaal ter plaatse en de bond dreigt ermee om ook de openingsmatch tussen Mexico en Zuid-Afrika te saboteren. Een Belg heeft de jackpot van EuroMillions gewonnen. Die is in één klap 175 miljoen euro rijker en dat is een absoluut Belgisch record. De winnaar kruiste als enige de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterretjes aan. Het weer dan, we starten droog, later stijgt de kans op buien en onweer 18 graden. Ook donderdag en vrijdag verlopen wisselvallig. Het weekend brengt beterschap met droger weer, meer opklaringen en temperaturen tot 22 graden.
4: Dit was het Radio Monza Nieuws.
7: De keizer van het Vlaamse lied, Wil Tura!
8: Zo'n verleden week draaiden we van Wil Tura de titel Van Man Tot Man. Deze week, ik hoor je toe.

0: bedreigde muziek van Vultura met de prachtige titel Igor, je toe. En volgende week in Hart van Goud.
1: En wij gaan weer een hele mooie draaien van het Nokholm Quintet en Sepani, Drauf auf die Wolke sieben. Meer Duitsstalige muziek iedere maandagavond met Motti, mijn collega.

We draaien de Duitsstalige muziek van het Nokkalenkontret en Stephanie Droof of Wolken 7. Even naar Kees Verlaar en de Bedelaar van Parijs.

De grote doorbraak van Marco Schuitmakers en de Engel Bewaarder. Benjamin, glouwleeuw, vergeet nooit waar je

0: En u luistert iedere woensdagmorgen naar de muzikale bloemenmand met DJ Bobo. Natuurlijk op Radio Monza.
1: We draaiden prachtige muziek en een medley van Frank van Etten. Even instrumentale muziek.

Prachtige muziek van Margriet Hermans en Dromen van Jou. Lisa Delbo, De Allereerste Kus, en Frans Teulis, die gaat nog voor je zingen. Zomernacht in Griekenland.

We gaan ook weer stilletjes aan naar de commercials en het volgende uur. En de persoon even geduld aan de telefoon. We doen het dan nog met die flippers Mona Lisa.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
2: WDS Electronics, de expert elektrozaak in service en verkoop van elektro met grote merken aan kleine prijzen. Wij verkopen en herstellen grote en kleine huishoudapparaten, gsm's, audio- en tv-toestellen. WDS Electronics, het woord service betekent hier nog iets. Nieuw is onze Deliver at Home service. Bestel voor 15 uur en u wordt binnen 48 uur beleverd. En wist u al van onze levenslange servicekorting van 20% op al uw aankopen? En uniek in de regio? Geen voorrijkosten binnen de 15 kilometer. WDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Bel 089 70 22 48. Of kijk op wdselectronics.be.
3: Café de Marathon op 20 juni. Wandel- en fietsmarathon. Ten voordele van de hobbelige stop. Kom op tegen kanker. 11, 21 of 42 kilometer. Inschrijving is €5 ter plaatse vanaf 10 uur. Er is ook tombola en er zijn lekkere braadworsten. Vanaf 16 uur is er live muziek met DJ Hans Larsson. Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, Busplete Kinrooi.
4: Terug in Mazeik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in de Stationsplein 8 in Mazeik. Dagelijks vers brood, krokante en harde broodjes en natuurlijk suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood? Ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk? Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor moederdag, vaderdag of het einde van het schooljaar. En ontdek onze knapboek en prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. Zondag van 8 tot 12. En op donderdag zijn we gesloten. De Korenaar, Stationsplein 8 in Mazeik.
5: Ze zijn er weer. De heerlijke afvalgerechte zomeraanbod van Traiteur Dien Shakiyake. Heerlijke spijrips, tal van aspergegerechten, zomerse maaltijdsalades, paella, heerlijke desserts en steeds een ruim aanbod van 80-tal bereide gerechten in onze winkel. Iedere dag open. Onze website www.traiteurdienshakiyake.be of Rijksweg 770 in Dilse. Telefoon is bereikbaar op 089 56 31 82. Dat is www.traiteurdienshakiyake.be.
1: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
2: Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt, dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Dilse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak.
6: Wil je meer info? Kijk op Facebook Svennie Ritsen. Of bel 0479 818 166. 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svennie vertrouwen. 0479 818 166. Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In de Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar 9,90 €. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In de Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
7: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korsjens, waar elke dorst wordt gelest. Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinroy zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinroy. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinroy. Industriezone Leurbroek in Kinroy. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
8: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
6: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
9: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza, het nieuws.
11: Wie vanaf volgende maand betrapt wordt op dronken rijden, krijgt onmiddellijk een rijverbod van 12 uur, staat in een nieuwe wet die gepubliceerd is in het Staatsblad. Nu hangt de duur van het rijverbod, variërend van 2 tot 12 uur, nog af van de exacte hoeveelheid alcohol in het bloed. Met de verstrenging wil de overheid een krachtig signaal uitsturen naar hardleerse bestuurders. Voor het eerst reist er een Europeaan mee op een Artemis ruimtevaartmissie naar de maan. Het gaat om een 49-jarige Italiaanse astronaut. Hij zal samen met 3 Amerikanen de ruimte ingaan. De lancering van de Artemis 3 staat gepland voor eind volgend jaar. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA wil hiermee de weg vrijmaken om in 2028 opnieuw mensen op de maan te zetten. In Mexico-stad blokkeren duizenden betogers de toegang tot het bekende Aztekenstadion en daar wordt donderdag de openingswedstrijd van het WK voetbal gespeeld. De demonstranten die lid zijn van de Mexicaanse Onderwijsbond eisen een loonsverhoging en de intrekking van een nieuwe pensioenwet. De politie is massaal ter plaatse en de bond dreigt ermee om ook de openingsmatch tussen Mexico en Zuid-Afrika te saboteren. Een Belg heeft de jackpot van EuroMillions gewonnen. Die is in één klap 175 miljoen euro rijker en dat is een absoluut Belgisch record. De winnaar kruiste als enige de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterretjes aan. Het weer dan, we starten droog, later stijgt de kans op buien en onweer 18 graden. Ook donderdag en vrijdag verlopen wisselvallig. Het weekend brengt beterschap met droger weer, meer opklaringen en temperaturen tot 22 graden.
8: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Ja, de laatste die we vandaag gedraaid hebben van Margriet Hermans. Lekker bleven hangen. Ter nagedachtenis aan haar overleden en de begrafenis. We gaan de mensen afroepen die gebeld hebben naar de studio. Waarvoor zeer dank. Het zijn collega DJ Jo, Lijn en Johan uit Tongerlo. Karine uit Hasselt. Angel. Nelly en Jacques. Gerda Tebers. En ook Ludo. En dat voor iedereen op de luistertoer. Maar we hebben toch een jarige en die gaan we eerst vernoemen. Het is onze collega John Henry. Hij is vandaag jarig, van harte gefeliciteerd. In een goede gezondheid en nog veel gezonde jaren toegewenst. En dat doen we met de troubadour van Limburg. Chef Diederen, laten zorg maar voor morgen. En daarna kreeg hij John Terra als de dag dat het zonlicht niet meer scheen.

0: Het was in de Tweede Wereldoorlog. Een groep soldaten kwam terug van een patrouille en arriveerde in een klein dorp. De volgende morgen, zondag, ging een aantal van hen onder leiding van een sergeant naar de kerk. Nadat de geestelijke het gebed had gelezen, begon hij te preken. De jongens die een kerkboek hadden, haalden het tevoorschijn. Maar een van hen had alleen maar een spel kaarten bij zich, dat hij voor zich uitspreidde. De sergeant zag wat hij deed en zei dat hij de kaarten weg moest doen. Na afloop van de dienst werd de soldaat gestraft en bij de officier militaire politie gebracht. Waarom heeft u hem hier gebracht, sergeant? Vroeg de officier. Hij zat de kaarten in de kerk, was het antwoord. Wat heb je daarop te zeggen, knaap? Zei de luitenant. Heel veel, was het antwoord van de bewuste soldaat. Dat zullen we hopen, want als je geen deugdelijke reden hebt, dan zal ik je strenger straffen dan wie ook. De soldaat zei: luitenant, ik ben 6 dagen op patrouille geweest. Ik had geen Bijbel of kerkboek, maar ik hoop u te overtuigen van de oprechtheid van mijn bedoelingen. Nadat hij dit had gezegd, begon hij zijn verhaal. Kijk, luitenant, als ik naar de aas van het spel kijk, dan weet ik dat er maar 1 God is. En de 2 vertelt me dat de Bijbel in 2 delen verdeeld is, het Oude en het Nieuwe Testament. Als ik de 3 zie, dan denk ik aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De 4 herinnert me aan de 4 evangelisten die het woord preekten: Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. De 5 doet me denken aan de 5 wijze maagden die hun lamp brandend hielden en die gespaard bleven. 5 van de 10 waren dwaas en werden verstoten. De overige 5 bleven gespaard. 6, dat zijn de 6 dagen waarin God de hemel en de aarde heeft gemaakt. Nummer 7 herinnert me aan de 7e dag, de rustdag. De 8 doet me denken aan de 8 mensen die gered werden toen de aarde vernietigd werd. Het waren Noach, zijn vrouw, zijn zonen en hun vrouwen. Bij de 9 denk ik aan de Melaatsen die onze redder reinigden van hun zonden. En 9 van de 10 bedankten hem zelfs niet. Bij 10 denk ik aan de 10 geboden die Mozes op de stenen tafelen ontving. Zie ik de koning, dan weet ik dat er slechts 1 grote koning is. De vrouw herinnert me aan de moeder Maria, koningin van de hemel. De boer van het spel is de duivel. Als ik de tekens stel op de kaarten, dan kom ik tot 365, de dagen van het jaar. Er zijn 52 kaarten, de weken in een jaar. 4 kleuren zijn er, 4 weken in een maand. Er zijn 12 kaarten met een afbeelding, dat wil dus zeggen 12 maanden in een jaar. Ook zijn er 13 troeven in een spel, 13 weken in een kwartaal. Ziet u, luitenant, mijn speelkaarten betekenen voor mij een Bijbel, een almanak en een kerkboek tegelijk. Beste mensen, dit was een waar verhaal. Ik weet het zeker, want die soldaat, dat was ik.
1: Prachtige muziek van Gerard de Vries, het spel Kerten. Even naar Hasselt en Jan Biggel, als bij ons de haan weer krijt.

Op Stef gesteed voor mij, dat waren de Botseklotsers. De volgende die we gaan draaien, binnenkort is het weer voetbal, gekte, overal ter wereld, maar ook hier in België. En Jimmy Kessler, of Jimmyke, heeft er een heel mooi nummer opgemaakt. En dit allemaal rode duivels.

molen. En het was liefde op het eerste gezicht. Ik heb haar heel wat kusjes ontstolen. Maar af en toe leek mijn hals wel ontwricht. Want mijn paardje ging steeds op en neer. En ik miste haar.

Goed luisteraar, je hebt de afgelopen uren kunnen luisteren naar je gast en vriend Bobbo. Dit alles op de 106.5 vanuit Kinrooi, de 105.6 vanuit Mazeik. Streamdiensten www.radiomonza.be en DHB Plus met de muzikale bloemenmond. Hopen dat u weer genoten hebt. Blijf luisteren naar mijn collega's. En dit natuurlijk met Sandra. Zo dadelijk een uurtje informatief en dan is zij aan de beurt. Ik ben benieuwd of ze ook eentje van Margriet gaat draaien vandaag. Ter nagedachtenis van haar overlijden. Mijn ochtend weer terug volgende week. Zelfde tijd, zelfde zender. De groetjes, bye en tot ziens. Dag.

Dank u wel. Geef handen aan elkaar. Dank u wel om elk liefdevol gebaar. Dank u wel. Door die band zeggen wij... Dank u wel.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426 of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop, daar kan je mee thuiskomen.
2: Veilig rijden en soepel trappen, dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. Wij werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
3: Ondernemingen Ele NV vind je op de Leurbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74 of via e-mail elemark@skynet.be. Voor grondwerken en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containervuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele NV.
4: Fuse fietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met twee consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote tombla, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
5: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de vijf luxueuze, gezellige vakantieappartementen, gelegen in het hartje centrum van Oostende, op slechts 150 meter van het grootstrand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be. Voor een zalige vakantie aan zee.
6: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrakmachines voor buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrakmachines voor buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
1: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7.
3: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
7: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie.
8: overal stof.
7: Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
5: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags. Op het nummer 0477 52 55 89.
4: Voor elkaar met elkaar op zondag 28 juni. Feestpaviljoen Radio Monza. Op de Esserstraat 1 bus 2 te Kinrooi. Artiestenparade met optredens van Freddy Davis, feestzanger René, Dienand Rutgers, duo Hoe Ouwe Hoe Gekker. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
9: Dakwerken Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw, zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontmossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijn en Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.
10: Als reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be.
11: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
12: Radio Monza, het nieuws.
13: In de Noord-Ierse stad Belfast is de situatie volledig geëscaleerd na een bloedige steekpartij. Honderden betogers hadden zich verzameld voor hevige anti-immigratieprotesten. Er zijn inmiddels huizen en auto's in brand gestoken, waardoor verschillende bewoners hals over kop zijn geëvacueerd. De Noord-Ierse politie en de Britse autoriteiten roepen dringend op tot kalmte, maar de rellen blijven duren. Het Amerikaanse leger voert nieuwe zelfverdedigingsaanvallen uit op Iran. Dat meldt CENTCOM, het militaire commando voor het Midden-Oosten. Volgens de Amerikanen is deze militaire missie een passend en evenredig antwoord op de aanhoudende en ongerechtvaardigde Iraanse agressie van de afgelopen uren. De Brusselse politie reageert scherp op de recente onlusten tijdens protesten in de hoofdstad. Jurgen de Landseer, korpschef van de zone Brussel-Zuid, benadrukt dat betogen democratisch recht is, maar toch keurt hij de chaos in het centrum af. Volgens de Landseer worden de manifestaties de laatste dagen steeds vaker gekaapt door georganiseerde groepen jongeren die bewust op rellen uit zijn. In Limburg vallen de zonnepanelen het vaakst uit van heel Vlaanderen. Netbeheerder Fluvius keerde vorig jaar €92.000 aan compensaties uit in Limburg. In heel Vlaanderen ging het om ruim €165.000. De omvormers van de panelen kunnen stilvallen op zonnige momenten omdat het lokale elektriciteitsnetwerk de stroompieken niet kan verwerken. En in Marokko zijn 11 vermeende topcriminelen opgepakt. De verdachten worden in België, Frankrijk of Nederland gezocht voor internationale drugshandel, witwassen en grootschalige fraude. Volgens de Marokkaanse politie liepen er tegen het netwerk al langer nationale en internationale arrestatiebevelen. De weersverwachting dan. Eerst droog, daarna kans op buien en onweer 18 graden. Donderdag en vrijdag wisselvallig. Het weekend wordt droger met meer opklaringen bij 22 graden.
12: Dit was het Radio Monza Nieuws. Monza's favoriet.
14: Hallo lieve mensen van Radio Monza.
8: hier met Tinus. Ik ben ontzettend trots en fier dat ik deze week Monza's favoriet mag zijn. En dit bij jullie radiostation. Radiostation van de streek, Radio Monza. Lieve mensen, ik ben er ontzettend trots en fier op. Geniet dan ook van de muziek en de mooie klanken bij Radio Monza. En zeker vergeet niet te luisteren naar Tinus, zijn nieuwe song Zorgen opzij. Wij horen en we zien elkaar bij Radio Monza. Vele groetjes, de Tinus.
14: Monza's favoriet.

0: Radio Monza Informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Schutterij Sint Laurentius de Bocholt nodigt u vriendelijk uit op hun gezellige gewichttrekken. Op vrijdag 19 juni in de feesttent op de Dam, Eikenland de Bocholt. Aanvang 20 uur. 6 personen per ploeg plus 1 coach. Damesploegen, herenploegen, kinderploegen. Inschrijvingsgeld is €50, inclusief 20 consumptiebonnen per ploeg. Kinderploegen tot en met 12 jaar nemen gratis deel. Een sportieve uitdaging, veel ambiance en vooral gegarandeerd een gezellige avond met vrienden en supporters. Inschrijven kan via het e-mail van a.van.leuken@hotmail.com of rowennaberben@gmail.com. Telefoneren kan ook op het nummer 0489 4097 90 ofwel 0473 26 78 17. Wacht niet te lang en stel snel jullie ploegen samen. Inschrijven kan tot 10 juni. We kijken er alvast naar uit om jullie te verwelkomen. Beste paardenliefhebbers en sportlievelingen, op 18 en 19 juli vindt het LRV Ruitertoernooi op de terreinen van Dongskamp in Kinrooi plaats. Zaterdag 18 juli staan de ponies centraal met zowel spring- als dressuurwedstrijden. In de namiddag kunnen de jongste ruitertjes deelnemen aan de balkjes draven. Inschrijven kan ter plaatse €5 per parcours. Op zondag 19 juli zijn de paarden aan de beurt, eveneens met spring- en dressuurwedstrijden vol sport en spektakel. Dit toernooi wordt georganiseerd in samenwerking met LRV Sint-Pieter Eelen, LRV Vasten Zadel Lindbeer en een vereniging die zich inzet voor personen met een beperking, onze Glimburgse ruiters. Iedereen van harte welkom om te komen kijken, supporteren en genieten. Tot dan in Kinrooi op de terreinen van het Dongskamp op de Nagelstraat te Ophoven. Gezinsbondfusie Kinrooi. Vaderdag ontbijt. Op zondag 14 juni van 8 tot 9:30. Wat zit daarin? Dat is zoet en hartig beleg, ei, pannenkoek, yoghurt en broodjes. Kost €10 voor leden, €15 voor niet-leden. Afhalen kan ook tussen 8 uur en 9:30. De ontbijten kunnen afgehaald worden op de Truienstraat 20D te Molenbeersel, bij de meisjes Giro-lokalen. Hoe bestellen voor de 9 juni? Via mail naar molenbeerselgezinsbond@gmail.com of via telefoon op het nummer 0494 0581 59. Betalen kan op Gezinsbond Fusie Kinrooi op het nummer BE54 0680 7469 7097. Met als mededeling naam, adres en indien lid van de Gezinsbond het lidnummer. Iedereen van harte welkom. De Steirische Harmonica Freunde, Oostenrijkse sfeer en muziek. Op zondag 21 juni, open air, bij Café Panderosa in Kotem. De aanvang is om 16 uur. Iedereen van harte welkom. Bedevaart Banneu, op woensdag 1 juli. Diverse opstapplaatsen in ons decanaat. Bij minder dan 5 deelnemers per opstapplaats zoeken we samen naar een andere opstapplaats waar je kunt aansluiten. Het programma om 10 uur 15, gebedsweg, om 11 uur eucharistieviering, om 12 uur 15, middagmaal picknick, om 13 uur 30, kruisweg, om 15 uur ziekenzegening en om 17 uur 10, vertrek. Inschrijven bij Mathieu Achten op mathieu.achten1@telenet.be of telefoneren naar 089 56 39 62. Doorgeven van gegevens voor verzekering. Van iedere deelnemer. Dus dat is het naam, adres, telefoonnummer en of mailadres, geboortedatum. Prijs voor volwassenen €25, jongeren tot en met 15 jaar €15. Inschrijven te laatste op zondag 21 juni. Bedevaart Banneu, woensdag 1 juli. In de Zipsederie, het cultuurhuis van Bree, kan u terecht voor live concerten, lezingen, humor, theater, workshops, seniorenvoorstellingen en uitstappen. Enfin, voor heel veel dus. En de ticketverkoop voor seizoen 2026-2027, die is al gestart en loopt als een trein. Neem dus snel eens een kijkje op www.zeepzederie.be voor het volledige aanbod. En ontdek naast het nieuwsconcert van Jane Barefoots en Lou Roman Band, Comilfo, Axel Peleman en Sonny van de Putten, weerman Bram Verbrugge en Katrien Moerkerke, nog meer interessante voorstellingen. Hulp nodig bij opruimen, verhuizen of na een sterfgeval? Ben je je huis aan het opruimen en wil je bepaalde spullen een tweede leven geven? Ga je verhuizen en weet je niet wat te doen met spullen die je niet meer gebruikt? Heb je hulp nodig bij het leegmaken van een woning? Of zoek je ondersteuning na een sterfgeval bij het leegmaken van het huis? Slechts één adres, Fanfare de Vrijheidszone. Help je graag met zorg en respect. Voor meer informatie bij Leo Soons op het nummer 0477 43 55 77. Of bij Leo Henkens op het nummer 0475 50 16 77. Eén adres voor al je opruim- en leegmaakwerken.
0: Dit is Radio Monza Informatief op twee radiofrequenties. 106.5 FM voor Kinrooi en voor Maaseik 105.6. Radio Monza Informatief, een programma voor de verenigingen uit uw regio.

0: Radio Monza Informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: De gezinsbouw Keen Roy richt een busreis uit naar Blankenbergen op woensdag 1 juli. Wij vertrekken op het dorpsplein in Keenrooi om 7 uur en vanuit Blankenbergen om 20 uur. Heb je zin om een dagje zonder zorgen naar zee te gaan, luieren op het strand of kuieren op de dijk, de hele dag genieten van de zee, niet zelf moeten rijden of zoeken naar parkeermogelijkheden? Inschrijven kan je per mail op keenrooigezinsbond@gmail.com of via telefoon naar het nummer 089 70 27 15. Voor deze zorgeloze reis betaalt u de leden minder dan 18 jaar 10 euro, plus 18 jaar 15 euro. Voor niet-leden is het min 18 jaar 15 euro en plus 18 jaar 25 euro. Visclub De Zwaan nodigt u uit voor een muzikale avond met All Chock Up. Op zaterdag 8 augustus. De aanvang is om 20 uur. Op de Schaanstraat, de 3660 Oudsbergen op Glabeek. Voorverkoop 6 euro, kassa 8 euro. Kaarten verkrijgbaar bij bestuursleden Visclub De Zwaan of Café De Zwaan in Opglabeek. Iedereen van harte welkom op zaterdag 8 augustus vanaf 20 uur. Wij nodigen u uit voor een feestelijke Eucharistieviering ter gelegenheid van het 30-jarig priesterjubileum van eerwaardheer pastoor Luc van Herk. Dit bijzondere moment willen we samen dankbaar vieren. De Eucharistie vindt plaats op 28 juni om 10:30 in de parochie Sint-Josef Keenrooi in de zondagskerk in Mollebeersel. Na de viering is er in de kerk gelegenheid om tijd te maken voor felicitaties, om elkaar te ontmoeten en na te praten met een glaasje, een kopje koffie en iets lekkers. Uw aanwezigheid maakt dit feest compleet. Van harte welkom, het parochieteam Sint-Josef. Zomerfeest, Fatima Park in Weert, 14, 15 en 16 augustus. Vrijdag 14 augustus, open vanaf 19 uur. Optreden van Fever of Life. Zaterdag 15 augustus, open om 14 uur. The Rolling Stones, R.E.M., Tina Turner, The Bee Gees, Guns N' Roses. Op zondag 16 augustus, open vanaf 14 uur. The Cult, The Cure, Tom Petty, Oasis en Status Quo. Tickets voor vrijdag zijn 10 euro inclusief 2 consumpties, voorverkoop en dagkassa. De tickets zaterdag en zondag 17,5 euro voorverkoop, 25 euro aan dagkassa. Voorverkoop bij de Gildeslagerij Hermans en bij Richard's Bar. Het 10e Countryball op zaterdag 4 juli. De deuren openen om 17:30 uur, muziek start om 18 uur. Voorverkoop 6 euro, kassa 8 euro. Optredens van Mr. P en Country Duo Highway. In het Heem, Kloosterstraat nummer 5, de 3670 Oudsbergen-Meeuwen. Bestel en koop tijdig je kaarten via 0498-80-62-86 of op tyrcd05@gmail.com. Het rekening

0: Nummer BE94 9795 2923 2914. Iedereen van harte welkom.
1: Dit is Radio Monza Informatief op twee radiofrequenties. 106.5 FM voor Kinrooi en voor Mazeik 105.6. Radio Monza Informatief, een programma voor de verenigingen uit uw regio.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Automatische stempels, rubberstempels, relief- en blinddrukstempels, metalen stempels, tekst- en motiefstempels, duiven- en formulestempels, automatische nummerstempels, datumstempels, zakstempels, balpennen met stempels, zelfmaakstempels. Wij maken alle stempels voor alle doeleinden voor kantoor en industrie, voor thuis en onderweg. Press en paperclips in de Kloosterstraat Wedek in Rooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be of www.bureauto.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
2: Van Hovenhout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hovenhout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hovenhout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hovenhout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hovenhout, Leurbroek 1046 te Keunroo, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
3: Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Deelse Stokkum. U erkent carrosseriehersteller voor bijna elke verzekering. Carrosserie van der Veke stelt altijd een vervangwagen ter beschikking. En onze takeldienst staat 24 uur op 24 voor u klaar. Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Deelse Stokkum. De kwaliteit en service staan voorop. Carrosserie van der Veke, Leuerbroek 1061 in Kinrooi. Bel 089 70 11 64. En op de Rijksweg 946 in Deelse Stokkum. Bel 089 85 36 08.
4: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
5: Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10.
2: Stegersnacks, Breersteenweg 252 te Kinrooi. Telefoon 0477 230 195. Lekkerpot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195.
6: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Deelse Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
7: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden open gaan. Tevens kun je bij ons terecht terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettich, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
2: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 1491 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro. Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25 36 40 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
8: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Illedelse. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtofrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Illedelse. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes. Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza, het nieuws.
10: In de Noord-Ierse stad Belfast is de situatie volledig geëscaleerd na een bloedige steekpartij. Honderden betogers hadden zich verzameld voor hevige anti-immigratieprotesten. Er zijn inmiddels huizen en auto's in brand gestoken, waardoor verschillende bewoners hals over kop zijn geëvacueerd. De Noord-Ierse politie en de Britse autoriteiten roepen dringend op tot kalmte, maar de rellen blijven duren. Het Amerikaanse leger voert nieuwe zelfverdedigingsaanvallen uit op Iran. Dat meldt CENTCOM, het militaire commando voor het Midden-Oosten. Volgens de Amerikanen is deze militaire missie een passend en evenredig antwoord op de aanhoudende en ongerechtvaardigde Iraanse agressie van de afgelopen uren. De Brusselse politie reageert scherp op de recente onlusten tijdens protesten in de hoofdstad. Jurgen de Landseer, korpschef van de zone Brussel-Zuid, benadrukt dat betogen democratisch recht is, maar toch keurt hij de chaos in het centrum af. Volgens de Landseer worden de manifestaties de laatste dagen steeds vaker gekaapt door georganiseerde groepen jongeren die bewust op rellen uit zijn. In Limburg vallen de zonnepanelen het vaakst uit van heel Vlaanderen. Netbeheerder Fluvius keerde vorig jaar 92.000 euro aan compensaties uit in Limburg. In heel Vlaanderen ging het om ruim 165.000 euro. De omvormers van de panelen kunnen stilvallen op zonnige momenten omdat het lokale elektriciteitsnetwerk de stroompieken niet kan verwerken. En in Marokko zijn 11 vermeende topcriminelen opgepakt. De verdachten worden in België, Frankrijk of Nederland gezocht voor internationale drugshandel, witwassen en grootschalige fraude. Volgens de Marokkaanse politie liepen er tegen het netwerk al langer nationale en internationale arrestatiebevelen. De weersverwachting dan. Eerst droog, daarna kans op buien en onweer 18 graden. Donderdag en vrijdag wisselvallig. Het weekend wordt droger met meer opklaringen bij 22 graden.
7: Dit was het Radio Monza Nieuws.
11: Monza's favoriet.
12: Hallo lieve mensen van Radio Monza. Hier met Tinus. Ik ben ontzettend trots en fier dat ik deze week Monza's favoriet mag zijn. En dit bij jullie radiostation. Radiostation van de streek. Radio Monza. Lieve mensen, ik ben er ontzettend trots en fier op. Geniet dan ook van de muziek en de mooie klanken bij Radio Monza. En zeker vergeet niet te luisteren naar Tinus, zijn nieuwe song Zorgen opzij. Wij horen en we zien elkaar bij Radio Monza. Vele groetjes, de Tinus.
11: Monza's favoriet.

Hoi hoi, een hele goede middag hier bij Radio Monza. Ik ben jullie zendster Sandra Kremers en dat nog tot 3 uur deze middag. We zitten weer op de helft en wat niet zo goed liep, laten we achter ons. En met een lach en positiviteit gaan we richting weekend, want dat is Breek de Week met Sandra.

The Free Electric Band, een nummer uit de 70s van Albert Hammond. En we blijven in de 70s en wel met Creedence en Clearwater Revival. Looking out my back door.

Het lied wat je juist hoorde vertelt het verhaal van een jonge vrouw die droomt van een beter leven, omdat ze arm is en zorgen heeft. Fast car, snelle auto, symboliseert hier de vrijheid, hoop en de mogelijkheid om ergens opnieuw te beginnen. Met deze achtergrond van dit nummer van Tracy Chapman, Fast Car, wordt het liedje natuurlijk nog mooier. En zo heb je nummers die ook blijven hangen. Je nummers uit de jaren 60. 1969 is deze van Wilma. Een klomp met een zeiltje.

Dat was Bruce Springsteen met Dancing in the Dark. Jullie weten, jullie kunnen altijd berichten naar mij via Facebook, Messenger of Instagram. Het volgende nummertje, dat is een hele oude uit het jaar 1959 van Sylvain Pons en Oetse Verschoor. Dit is de Zuiderzeeballade.

Bijna half één, we gaan een beetje tempo maken. En ken je de Hukkelbuk, maar dan een versnelling hoger? Probeer deze dan maar eens. Making your mind up, dit is Bucks Fizz.

Making Your Mind Up van Buxvis. Het volgende nummer, dat gaat ook een topper worden de komende weken. Deze van Shakira. Zo.

heerlijk zomers nummer en dansbaar ook nog eens. En oh ja, niet vergeten, zondag is het Vaderdag en daarom koos ik voor deze Stef Bos met Papa.

mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb ik...

Dat was de Britse groep Chicory Tip en dit nummer, Son of My Father, stond 3 weken op nummer 1 in 1972 in het Verenigd Koninkrijk. Terug wat Nederlandstalige muziek en ik dacht zo aan Mieke, als ik jou niet had.

Als ik jou niet had, zou ik niet zo gelukkig zijn. Nog even en dan komt de tijd zijn er weer aan. Dus de komende minuten non-stop muziek en hopelijk tot na de reclame en het nieuws. En denk eraan in tussentijd, live, love, love.

0: Live, laugh, love. Ik had dan wel non-stop muziek beloofd, maar ik kom er met mijn snater toch nog even tussen. Want het volgende nummer uit 1982, dat is wel een hele speciale en wordt ook heel weinig gedraaid. Deze van André van Duin. Dit is Bim Bam.
1: Zijn we klaar voor jongens te gaan?
2: Ja, we zijn er klaar.
1: Ja,
2: hoor,
1: dat
2: gezellig, hè?

0: is reclame op Radio Monza. Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
1: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
2: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
3: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem-Dilze-Stokkum of surf naar www.rm-computers.be.
4: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
5: Fuse fietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met 2 consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote Tombla, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
6: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
0: Terug in Mazeik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in de Stationsplein 8 in Mazeik. Dagelijks vers brood, krokante en harde broodjes en natuurlijk suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood, ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk. Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor moederdag, vaderdag of het einde van het schooljaar. En ontdek onze knapboek en prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. Zondag van 8 tot 12. En op donderdag zijn we gesloten. De Korenaar, Stationsplein 8 in Mazeik.
5: Feest bij Radio Monza. Spek en eieren op zondag 2 augustus. Kom genieten van een heerlijke ochtend vol gezelligheid. Lekker eten en live muziek. In het feestpaviljoen Essenstraat 1 bus 2 te Kinrooi bij Radio Monza. Op zondag 2 augustus, de aanvang is om 10 uur, einde omstreeks 16 uur. Vanaf de ochtend ontbijten, feesten en dansen. Live muziek met die Watse klatsers. Ambiance verzekerd. Inschrijven en betalen voor 26 juli bij Radio Monza. Kostprijs slechts €12 per persoon. Feesten, dansen en samen genieten. Mis het niet. Iedereen van harte welkom.
7: Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
0: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Monen in de Scheurenstraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04.
8: Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone. Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04.
9: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan. Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenig. Met live optredens van Guus Meeuwis. Het is een nacht. Meteor.
10: Ja, dit is wat mijn mama zei.
9: Samson en Marie. Milk Inc. I will walk on water. En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026. Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
8: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
11: Radio Monza, het nieuws. In Merksplas hebben honderden mensen een laatste groet gebracht aan Margriet Hermans. In de voormalige kapel woonden 600 genodigden de dienst bij, waaronder showbiz-collega's Willy Sommers en Koen Krukke. Buiten volgden het publiek de plechtigheid op grote schermen. Onder meer haar dochter Céline bracht een emotioneel eerbetoon aan de presentatrice die vorige week overleed op 72-jarige leeftijd aan een zeldzame kanker. In Mortsel is een 54-jarige vrouw omgekomen bij een zwaar verkeersongeval. Ze werd op haar fiets gegrepen door een vrachtwagen toen ze kruispunt wilde oversteken. Volgens de Antwerpse politie gaat het om een dode hoekongeval. De vrachtwagenchauffeur is in shock. Hij had niet gedronken en was ook niet onder invloed van drugs. De fiscus voert de druk op verbouwers fors op en schrijft steeds vaker boetes uit voor niet aangegeven renovaties. Wie zijn woning uitbreidt, moet een hoger kadastraal inkomen betalen. De lokale besturen worden nu ingeschakeld om extra te controleren. Sinds 2024 brachten die boetes al meer dan 1 miljoen op. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een omstreden miljardensteun van 30 miljard euro goedgekeurd voor de immigratiedienst ICE, ondanks felle kritiek op dat hardhandige optreden van de dienst. In het voetbal is de Argentijnse sterspeler Lionel Messi op zijn 38e hersteld van een blessure. Hij viel gisteravond in tijdens de oefenmatch tegen IJsland, scoorde en lijkt helemaal klaar voor zijn 6e wereldkampioenschap. Het weer tenslotte. Vanmiddag en vanavond neemt de bewolking toe. Vallen er buien met kans op onweer, 18 graden. Ook morgen en vrijdag nat en koel. Pas na het weekend wordt het warmer.
12: Dit was het Radio Monza Nieuws.
13: Hoi hoi, welkom terug. Fijn dat u luistert naar Breek de Week met Sandra. We gaan er nog twee leuke uren van maken. Zet je schrap voor deze weer een komende hit. Zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog even door. Dit is Justin de Wild met Cheerio.

Als dat geen dans en amazing nummer is of wordt, dan weet ik het ook niet meer. Het volgende is ook een vrolijk nummer van Christian Anders, Liebe und Licht.

Een heel gevoelig nummer deze van Chris Norman. En de doedelzakken in dit nummer die maken het dan nog extra speciaal. Misschien hebben jullie de afgelopen dagen iets te vaak Margriet Hermans haar nummers gehoord. Maar vandaag is haar uitvaarddienst en dan mag haar muziek naar mijn mening niet ontbreken. Een luisternummer, dus zet het volume gerust wat hoger, zodat jullie de tekst goed kunnen volgen. Een leven samen.

uit de 80's, deze van Suzanne Vega, dit was Luca. En wat dachten jullie van een nummertje van Wolfgang Petri? Der Himmel brennt.

Dat waren de Exciders met Tell Him. Zondag was ik op een schoolfeest in Molenbeersel en hoe leuk die dansjes, de muziek en de kinderen. En je doet er ook inspiratie op voor hier op de radio. Misschien denkt u nu wel, dat is toch geen muziek voor, bij Radio Monza. Maar vergeet niet, de jongeren, dat is onze toekomst. En belangrijker nog, wie het kind in zichzelf verliest, is voor altijd verloren.

Wat zou er in me passeert? Deze van Kerstin Ott en Andrea Berg. Soms dan stem je de muziek een beetje af op het weer, maar we moeten vrolijk blijven. Hier in het cafetaria van Radio Monza schijnt altijd de zon. Toch even deze uit 1989. Dit is Ingeborg met Door de wind, door de regen, dwars door alles heen.

Gimme Hope, Joanna van Eddie Grant. En we gaan verder jiven. Een nummer uit 1975. De Jukebox Jive van de Rubettes.

En dat was een dialectnummer van Marleen Rutte, Meer dan ik verdien. Het is bijna 2:10 en dat betekent ook weer dat we naar de reclame en het nieuws toe gaan. Ik heb nog één nummertje voor jullie en dat is er eentje van de Bellamy Brothers, Fountain of Middle Age.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombolakaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza. Essenstad 1, Bustweteke in Rooi.
0: Zin in heerlijke Belgische chocolade? Ontdek de nieuwe chocolatier Valentino in Maasdijk. Stationstraat 38B tegenover het politiekantoor. Geniet van een ruim assortiment pralines, koekjes en snoepjes. We maken ook prachtige geschenkmanden, volledig naar jouw wens samengesteld. En ook voor suikervrije chocolade kan je bij ons terecht. Op Vaderdag speciaal versierde chocolade voor de lieve papa. Iedereen is van harte welkom om eens komen te proeven. We zijn open op woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 18 uur. Op zaterdag van 10 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag zijn we gesloten. Onze praline automaat is 24 op 24 beschikbaar. Valentino chocolatier in Maasdijk. Puur verwinnerij sinds 1978.
2: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
3: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Maasdijk, Dilse Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
4: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt Medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
5: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
6: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Maasdijk. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
1: Voor elkaar met elkaar op zondag 28 juni. Feestpaviljoen Radio Monza. Op de Esserstraat 1, bus 2 te Keunrooi. Artiestenparade met optredens van Freddy Davis, feestzanger René, Dinant Rutgers, duo Hoe Ouwe Hoe Gekker. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
5: Gebroedersvers van Doe Het Zelf Schrijnwerkerij. Weg naar Zwalberg 210 op Gelabeek. Gebroedersverson staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroedersverson staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroedersverson de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwalberg 210 3660 op Klabeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
4: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
7: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza. Het nieuws.
9: In Merksplas is onder grote belangstelling afscheid genomen van zangeres en presentatrice Margriet Hermans. Haar dochter Céline bracht binnen een pakkend eerbetoon aan haar moeder, die op 72-jarige leeftijd overleed aan een zeldzame kanker. De plechtigheid sloot af met een staande ovatie en de bekende hit Lekker blijven hangen en Een vriend. De politie heeft 10 verdachten opgepakt in een groot onderzoek naar de uitbuiting van sekswerkers. Het Leuvense parket spreekt van een omvangrijk netwerk van mensenhandel en witwaspraktijken. Vorige week vielen speelders binnen op 37 locaties, waarbij €67.000 cash en verschillende bankrekeningen in beslag zijn genomen. Intussen meldt het Brussels parket een andere grote slag in het drugsmilieu. Bij 17 huiszoekingen is voor meer dan €8 miljoen aan cash geld, luxe horloges en dure auto's in beslag genomen. Het geld is afkomstig van Franse drugshandel en werd door geldkoeriers naar ons land gebracht. Op de Filipijnen blijft de balans na de zware aardbeving met een kracht van 7,8 oplopen. Er zijn nu al 46 doden geborgen en 17 mensen blijven vermist. In de Stille Oceaan heeft zich intussen een nieuwe El Niño gevormd. Volgens meteorologen wordt dit mogelijk de krachtigste ooit, wat wereldwijd kan leiden tot extreme weerfenomenen. Zo zouden er bijvoorbeeld op sommige plaatsen en dan vooral op het Amerikaanse continent in het oosten zeer warme toestanden kunnen ontstaan en in het westen veel regen. Maar het is op dit moment een beetje gokken. Het weer. Vanmiddag en vanavond neemt de bewolking toe en vallen er buien met kans op onweer 18 graden. Ook morgen en vrijdag nat. Pas zondag wordt het met 22 graden weer wat warmer.
8: Dit was het Radio Monza Nieuws.
10: Hoi hoi, een hele goede middag allemaal. En welkom aan iedereen, ook aan degenen die juist afstemmen. Dit is Breek de Week met Sandra. Op jullie favoriete zender natuurlijk, Radio Monza. Ik zou zeggen, onze starter, zing gerust lekker mee, want het is een liedje over liefde.

country tussendoor, dat moet kunnen. Lisa McGuke met Girl with a Fishing Road. Nog eentje in mijn programma's eerbetoon voor Margriet Hermans. Ik vaar met je mee.

Op verzoek was deze van Heino. Laatst vertelde mij iemand dat mijn programma eigenlijk een allegaartje is van verschillende genres. Ik hoop evengoed dat het niet overkomt als een zootje. We gaan gewoon maar verder. En dit is Middle of the Road met Soleil, Soleil.

Dat waren de Hydra's met Als het gras twee kontjes hoog is. En met dit weer zal het heel snel groeien, denk ik. Het volgende nummertje is er eentje van de Duitse schlagerkoningin Helene Fischer. Achterban.

Wat een heerlijk nummer deze van Helene Fischer. We gaan naar de 80s, 1981. Ook weer een meezinger. Een nummer van eigen bodem. Deze van Wiltura. Hopeloos.

Deze won het Eurovisie Songfestival voor Zwitserland in 1988. Céline Dion met Ne partez pas sans moi. Of in het Nederlands gezegd, vertrek niet zonder mij. Nog iets wat waar is, woorden kwetsen, gedachten niet, beter gezegd. Deze is van Jan en zijn Harries.

derde keer goede keer, woorden kwetsen, gedachten niet. Terug een beetje country, rustige country. If you want to find love.

If You Wanna Find Love, deze was van Kenny Rogers. Als ze mij zouden vragen, waar ga je het liefst op vakantie? Dan zou ik zeggen Rhodos. Want Griekenland is een prachtig land en daar ben ik wel al een paar keer geweest. Maar nu met de hond gaat dat wel moeilijk. Toch even goed deze van Jan Begel. Allemaal naar Rhodos.

allemaal naar Rodos. Ik zei het zaterdag al, voetbal leeft tegenwoordig nog meer onder de mensen. Het voetballied wat steeds meer te horen is, is dat van Shakira. In 2010 had ze al een song Waka Waka This Time From Africa. En nu, 2026, heeft ze het volgende nummer en dat noemt Die Die.

Ja, dat was Shakira met Die Die. En ik denk wel dat er zeker nog wel TikTok-dansjes zullen opvolgen. Altijd leuk om na te doen. En ik val waarschijnlijk weer in herhaling. Maar zondag is Vaderdag, dus je hebt nog zeker even om iets te bedenken. En anders dan laat ik jullie zaterdag er zeker nog aan herinneren. We zitten ondertussen aan de voorlaatste voor mijn programma. En ik dacht, we gaan rustig afsluiten. En we hebben vandaag de Cats nog niet gehoord, dus dacht ik aan deze. Save the Last Dance. Dit zijn de Cats.

Lieve luisteraars, laat de regen buiten maar vallen en laat het vooral je dag niet bederven. Maak het gezellig met de muziek van DJ Guido, want hij start rond een uur of vier. En het wordt vast een programma vol fijne platen. Zaterdag ben ik weer te horen. Intussen tijd, zorg goed voor jezelf en voor elkaar. Laat de regen niets een spelbreker zijn. Eigenlijk is het ook optimaal weer voor de studenten die moeten studeren. Ik wens hen dan alle ook enorm veel doorzetting en concentratie toe. Nog een hele fijne dag, heel veel liefs. Dit was Breek de Week met Sandra. Doei doei!

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten, 24/7. Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
2: Dakwerken Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw, zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontlossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijn en Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.
3: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de vijf luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150 meter van het Grootstrand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be. Voor een zalige vakantie aan zee.
1: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
3: Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt, dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Deelse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166. 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166. Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, Dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen? Regio Kinrooi-Mazeik? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89. Gewoon zalig wegdromen, bij een goed boek of zelfs met een zalig glas wijn. Maar nooit zonder een heerlijke geurkaars van Depress en Paperclips. Kom eens kijken naar het uitgebreide gamma geurkaarsen van Woodwick. De knisperende geurkaars met de heerlijkste geuren. Woodwick crackles as it burns. Maar bij Press en Paperclips kan je ook kaarsen, wierook, geurstokjes, geurlampen en oliën vinden van Ashley en Burwood en History at Home. Press en Paperclips, Kloosterstraat 2 in Kinrooi. Info at pepiclips.be 089 70 25 79. Kom gerust eens kijken, ruiken, kiezen en keuren.
4: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie, telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
5: Café de Marathon op 20 juni. Wandel- en fietsmarathon ten voordele van de hobbelige stop. Kom op tegen kanker. 11, 21 of 42 kilometer. Inschrijving is €5 ter plaatse vanaf 10 uur. Er is ook tombola en er zijn lekkere braadworsten. Vanaf 16 uur is er live muziek met DJ Hans Larsson.
1: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
3: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza, het nieuws.
7: In Merksplas is onder grote belangstelling afscheid genomen van Margriet Hermans. Haar dochter Celine bracht in de voormalige kapel een emotioneel eerbetoon aan haar moeder. De dienst sloot af met een staande ovatie en de bekende heet Lekker blijven hangen en een vriend. De politie heeft 10 verdachten opgepakt in een groot onderzoek naar de uitbuiting van sekswerkers. Parket Leuven spreekt van een omvangrijk netwerk van mensenhandel en witwaspraktijken. Er is voor €67.000 cashgeld en verschillende bankrekeningen in beslag genomen. 6 verdachten zijn officieel aangehouden. Het Brusselse parket meldt ondertussen een andere grote slag tegen het drugsmilieu. Bij 17 huiszoekingen is voor meer dan €8 miljoen aan cashgeld in beslag genomen. Het geld is afkomstig van Franse drugshandel en werd door geldkoeriers naar ons land gebracht. Daar zijn 6 verdachten opgepakt. Het weer tot slot vanmiddag en vanavond neemt de bewolking toe en vallen er buien met kans op onweer 18 graden. Ook morgen en vrijdag blijft het nat en koel. Pas vanaf het weekend wordt het beter.
8: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Laatste maand. Grote leegverkoop wegens stopzetting bij Schoenmode het Schoentje aan de Voorsoverweg 14 te Voorsover in Roetre. Dolle dagen van 2 juni tot 27 juli. En alles moet weg aan ongeziene prijzen. Omdat het Schoentje 43 jaar heeft bestaan, gaan alle dames en heren schoenen aan €43 weg. Want, op is op, u kunt ons ook volgen op Facebook. Kleine lederwaren waaronder handtassen, portefeuilles, portemonnees, orthopedische steunzolen enzovoort aan grote kortingen. Dus van 2 juni tot 27 juni, grote uitverkoop van de laatste stok bij Schoenmode het Schoentje. Zondag 21 juni extra open. De winkel zal dan doorlopend open zijn van 10 tot 17 uur. En andere dagen zijn we open op de normale openingsuren. Maar Rijke en Johan bedanken al hun klanten voor het vertrouwen in het schoentje van de afgelopen 43 jaar. Want u weet, wie het schoentje past, past bij het schoentje.
2: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
3: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
4: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be. Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi. Op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
5: Veilig rijden en soepel trappen?
6: Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers.
5: Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht?
6: Geen probleem.
5: Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig.
6: Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel.
5: Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62. Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
7: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
8: terug in Maaseik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in de Stationsplein 8 in Maaseik. Dagelijks vers brood, krokante en harde broodjes en natuurlijk suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood, ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk. Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor moederdag, vaderdag of het einde van het schooljaar. En ontdek onze knapboek en prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. Zondag van 8 tot 12. En op donderdag zijn we gesloten. De Korenaar, Stationsplein 8 in Maaseik. Ze zijn er weer. De heerlijke afvalgerechte zomeraanbod van Traiteur Dien Shakiyake. Heerlijke sperrips, tal van aspergegerechten, zomerse maaltijdsalades, paella, heerlijke desserts en steeds een ruim aanbod van 80-tal bereide gerechten in onze winkel. Iedere dag open. Onze website www.traiteurdienshakiyake.be of Rijksweg 770 in Dilsen. Telefoon is bereikbaar op 089 56 31 82. Dat is www.traiteurdienshakiyake.be.
9: Voor de verfraaiing van uw woning en tuin bieden wij u een grote keuze aan van
10: eenjarige bloemen, geraniums, fuchsia's, kuipplanten, hangpotten, heideplanten, sierheersters, potgrond, boomschors, darmkottapotten, bloembakken en zo verder.
9: Dit alles rechtstreeks uit onze serres.
10: Paul Christus op Putterkiezel 76 op Putterbree. Telefoon 089 86 80 25. Alle dagen open vanaf 17 uur. Zaterdag open vanaf 10 uur. Zon- en feestdagen gesloten.
11: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
12: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
13: Al 75 jaar een familiebedrijf gespecialiseerd in bloemen en planten. Dat is Plantenkwekerij Sint-Jansberg, waar kwaliteit prioriteit is. Wij hebben de ruimste keuze in eenjarige en vaste planten. Ook voor terrasplanten, kruiden, potterie en decoratie kom je naar ons. Ontdek maar liefst 10.000 vierkante meter aan bloemenpracht. Sint-Jansberg 62A in Maaseik en op plantenkwekerijsintjansberg.be.
8: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
14: Radio Monza, het nieuws.
15: Amerikaanse president Donald Trump haalt op social media zwaar uit naar Iran. Volgens Trump heeft het land te lang gewacht om vrede te sluiten in het Midden-Oosten. De waarschuwing volgt op Amerikaanse vergeldingsaanvallen van vanochtend. Het geweld in de regio laaide de afgelopen dagen weer volledig op na het schenden van de wapenstilstand tussen Iran en Israël. Bij de zware loodsbrand van afgelopen weekend in Anderlecht zijn al 4 doden gevallen. De hulpdiensten hebben tijdens hun zoekacties in het puin 2 nieuwe lichamen gevonden. Dat meldt het Brusselse parket. De identificatie van de slachtoffers is volop aan de gang. De precieze oorzaak van de brand is onduidelijk. Vorig jaar hebben meer dan 69.000 inwoners de Belgische nationaliteit gekregen. Het Belgische Statistiekbureau registreert daarmee een stijging van 15% ten opzichte van het jaar ervoor. De grootste groepen nieuwe Belgen zijn afkomstig uit Marokko, Roemenië en Syrië. Het weer vanmiddag en vanavond wisselen wolken en buien elkaar af met kans op lokaal onweer 18 graden. Morgen en vrijdag wisselvallig en koel. Pas zondag klimt het kwik naar 22 graden en wordt het beter en dus ook zachter.
16: Dit was het Radio Monza Nieuws.
17: Je luistert naar Music Play vanuit het hartje Kinderooi met DJ Guy. Voor een groet of verzoek ga je naar onze website

En ja, zo te luisteren, het is iets genoeg, klok van 16 uur. Dat betekent dus nog tijd voor Music Play, muziek voor ieder wat wil. En dat allemaal hier vanuit Hartje Kinderhoor in de studio van Radio Monza met die welbekende stem DJ Green. Meer dan wil ik dan DJ Sandra bedanken voor het vrijmaken van de micro, het vrijmaken van de knopjes en voor een mooi muziekprogramma. Dank u wel, Sandra. En ook DJ Bobo wil ik ook bedanken. Dus ter nagedachtenis tot hem heeft ter nagedachtenis. Het plaatje van Ober Margriet Hermans heeft gedraaid. Dank u wel, Bobo. Verder meer in ons programma. Meer over een beetje over Margriet Hermans. Ja, zo trouw luisteraars. Gewoon verzoekjes worden helaas niet meer gedraaid. Enkel verzoekjes voor speciale aangelegenheden of verjaardagen. Moet je toch een verzoekje aanvragen voor een verjaardag? Dat kan op het nummer 089-70-21-79. Vanuit buitenland 032-89-70-21-79. Dus gewoon verzoekjes helaas niet meer. Ja, wil je graag een koffietje komen drinken, een pintje komen drinken, een babbetje komen slaan? Dat kan allemaal hier in de kantine bij Radio Monza gelegen op Essenstraat 1 de 2 Kinderhoog. Dus iedereen van harte welkom. En ik zou erbij zeggen, terwijl het zomertras buiten staat, kun je hier lekker buiten genieten van een zomertras. Maar helaas, we hebben de zon niet mee vandaag, wel enkele van die regenbuien. Ja, dat is het alweer. Maar het zou een beetje beter worden. Zondag wordt het er terug beter. En als alles goed zit, dan zou het zo enkele weken blijven. Maar ja, we gaan er meteen invliegen. Met Patrick Conley. Beste, do you wanna funk? Goedemiddag!

Ja, ja, terwijl de regen met bakken naar beneden valt, draaide we gewoon Patrick Conley. Do you wanna thing? Voor degenen die later opgestemd willen luisteren naar Music Play, Muziek voor ieder wat wil. En dat allemaal beneden. Als je kind gooit met DJ. Ja, ja, we blijven een beetje verder bumpen met onze Bonnie M. Do you wanna bum?

Joe Tex, I ain't gonna burn no more. Tee Brother Johnson met de Stomp. Met alle manieren, nee, dat je kind gooi. Naar de studio gaan.

Ja, vandaag heeft Margriet Hermans de laatste rustplaats gevonden, maar daarover meer in het tweede uurtje. We gaan verder gaan met Sole Sole. Dat allemaal hier vanuit Asje.

Ja, zij woont in een woonboot. Haar naam is Pretty Belinda. Een beetje op de Duitse versie. En ze leeft in een houseboot. Pretty Belinda. Ieder huisje heeft een kruisje. Dan gaan we vragen aan onze Franske bouwer.

0: Onze Franske Bauer, ieder huisje eerst zijn kruisje. Dus laat de anderen maar praten. Ja, ja, een mooie hit van onze Franske Bauer. Valderie, Valderie. Elkander passen. Les zelf maar.
1: Spirito Montis Altitudo Xeli Libertas Animae.

Ja, zo te luisteren alweer een nieuwsje voorbij. Dat betekent wel een heel even tussenuit. Na de broodnodige boodschappen en het regionale nieuws. En daarna kom ik er weer bij jullie terug. Met de Music Play, muziek voor ieder wat wil. En dan allemaal hier op het hartje kind gooien. Maar nu wel de kennis stem DJ's. Ze zeggen blijven luisteren. Tot zo.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Van der Veke, Rijksweg 946 in Ede-Dilsen. Telefoon is bereikbaar op 089 85 3608. Onderhoud van alle merken met behoud van fabrieksgarantie. Wij gebruiken alleen originele wisselstukken. Verkoop van nieuwe of tweedehands wagens. Onze specialiteit Audi, Volkswagen, Seat en Skoda. Wij beschikken over een professionele takeldienst 24 op 24, 7 op 7 dagen steeds bereikbaar. Een vervangwagen staat steeds voor u klaar. Bezoek onze website www.garagevanderveke.be 089 85 3608 of www.garagevanderveke.be.
1: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstraat 1, Busstraat in Rooi.
2: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de vijf luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150 meter van het grootstrand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be voor een zalige vakantie aan zee. Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Mol. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
3: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25 36 40 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Kinrooi, telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs, zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem, bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Kinrooi, telefoon 0477 230 195.
1: Fuse fietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met twee consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote tombola, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom. Feest bij Radio Monza. Spek en eieren op zondag 2 augustus. Kom genieten van een heerlijke ochtend vol gezelligheid. Lekker eten en live muziek. In het feestpaviljoen Esserstraat 1, Busstraat in Rooi, bij Radio Monza. Op zondag 2 augustus, de aanvang is om 10 uur, einde omstreeks 16 uur. Vanaf de ochtend ontbijten, feesten en dansen. Live muziek met die Watseklatsers. Ambiance verzekerd. Inschrijven en betalen voor 26 juli bij Radio Monza. Kostprijs slechts 12 euro per persoon. Feesten, dansen en samen genieten. Mis het niet. Iedereen van harte welkom.
4: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
0: Woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurestraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone. Scheurestraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04.
5: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
1: Paardenliefhebbers. Gerstel Sportmaas bracht paardensportartikelen voor de laagste prijs en de grootste keuze. Ook voor bekers, linten en medailles. Uit voorraad leverbaar voor elke tak van sport. Gerstel Sport, Battenweg 16 te Maasbracht, telefoon 0475 46 42 71. Voor aanbiedingen zie onze website www.gerstelsoutlet.nl.
0: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
6: Is grap, want het Bastion Festival komt eraan. Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis. Meteor.
7: Ja, dit is wat mijn mama zei.
6: Samson en Marie. Milk Inc. En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026. Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza, het nieuws.
9: Amerikaanse president Donald Trump haalt op social media zwaar uit naar Iran. Volgens Trump heeft het land te lang gewacht om vrede te sluiten in het Midden-Oosten. De waarschuwing volgt op Amerikaanse vergeldingsaanvallen van vanochtend. Het geweld in de regio laaide de afgelopen dagen weer volledig op na het schenden van de wapenstilstand tussen Iran en Israël. Bij de zware loodsbrand van afgelopen weekend in Anderlecht zijn al 4 doden gevallen. De hulpdiensten hebben tijdens hun zoekacties in het puin 2 nieuwe lichamen gevonden. Dat meldt het Brusselse parket. De identificatie van de slachtoffers is volop aan de gang. De precieze oorzaak van de brand is onduidelijk. Vorig jaar hebben meer dan 69.000 inwoners de Belgische nationaliteit gekregen. Het Belgische Statistiekbureau registreert daarmee een stijging van 15% ten opzichte van het jaar ervoor. De grootste groepen nieuwe Belgen zijn afkomstig uit Marokko, Roemenië en Syrië. Het weer vanmiddag en vanavond wisselen wolken en buien elkaar af met kans op lokaal onweer 18 graden. Morgen en vrijdag wisselvallig en koel. Pas zondag klimt het kwik naar 22 graden en wordt het beter en dus ook zachter.
10: Dit was het Radio Monza Nieuws.
11: Raar, maar waar. Beter dan hier, hoor je ze niet. Dit zijn de hits van Music Play. Vanuit het hartje Kinrooi. Met DJ Guy

Ja, ja, zo is iets over de klok van de 17 uur zijn we weer bij jullie terug. Met het tweede gedeelte, Music Play, muziek voor ieder wat wil. Zet dat allemaal hier vanuit Hartje Kilgooi, met die welbekende stem, Digi. Ja, zoals ik al in het begin van mijn programma zei. Onze Margriet Hermans heeft haar laatste rustplaats gevonden. Daar hoort dadelijk zo meer over. Ja, wil je graag een pintje komen drinken, een babbetje komen slaan, een koffietje komen drinken? Dat kan allemaal hier in de kantine bij Radio Monza, gelegen op Essenstraat in de Tweede Kinrooi. Dus iedereen van harte welkom. Gewone verzoekjes worden helaas niet meer gedraaid. Enkel verzoekjes voor speciale aangelegenheden of verjaardagen. Maar gewone verzoekjes helaas niet meer. En wil je toch een verzoekje aanvragen? Dat kan op het nummer 089. 70, 21, 79. En vanuit buitenland 032, 89, 70, 21, 79. Maar enkel voor verjaardagen of speciale aangelegenheden. Ja, we gaan er meteen weer de beuk in loslaten. Oh, one for me, one for you. One for you, one for me. Zo was het. Ja, ik kan me even vergissen. Dat kan gebeuren. La Bionda. Eén voor jou, één voor mij. One for you, one for me.

Yani o bir tane hikaye söyler. One for you, one for me. One for me. In Rio, in Brumei. La Bionde. Voor degene die laat afstemmen, luisteren naar DJG, Music Play, muziek voor ieder wobbles. Dat allemaal hier vanuit de goede zender, Radio Monza, te kinderen.

Ja, de kleine vraag voor Alexandrie, Alexandra. Dan ben je wel verder gaan met CCR. Queen's World Revival. Hey, tonight!

allemaal op 10 juni 2026. Enkele weken en dan begint alweer de grote vakantie voor de schoolkinderen. En nog uiteraard voor vele leraren en leraressen.

0: So help yourself.
1: Help yourself, Tom Jones. And then let's really start to leave. We gaan een beetje naar de regenboog vliegen. Gaan we dan Paul de Leeuw vragen. Vlieg met me mee naar de regenboog. Paul de Leeuw.
2: Ladies and gentlemen, the next song in Eurovision Song Contest is Vlieg met mij mee naar de regenboog. Fly with me to the rainbow. Prends le temps de la fucking langue des petits regenboog. De singer, de zanger, de chanteur, Paul de Leeuw. Paul de Leeuw. Paul de Leeuw. Ladies and gentlemen, the Netherlands.

0: Helder leeuw, vlieg met me mee naar de regenboog. En ik denk alleen aan jou. Ja, ja, vandaag heeft dan onze goedlachse Margriet haar laatste rustplaats gekregen. Ja, terwijl Bob het er ook aan gedacht heeft. En ook Sandra heeft er ook een steentje aan bijgedragen. En ik ga dat ook doen. Dus voor onze Margriet haar laatste rustplaats. En daarom hebben we dan gekozen. Je liet het leven los. De goedlachse Margriet, we blijven haar in gedachten houden. En zeker ook draaien. Je liet het leven los.
1: Ik hield je hand er.

Ja, ja, dat was een ode aan onze goedlachse Margriet Hermans. Die vandaag haar laatste rustplaats heeft gekregen. En heel hoog, heel, heel hoog naar de hemel is gegaan. Je liet het leven los. Terwijl we gaan met onze goeie smeres. Het is een nacht.

Meeuwis. Levensrecht. Ridder in Nacht. Die alleen nog maar een film ziet. Ja. Hier is hem dan, onze Salem Singer. Tijd voor een feestje.

0: Ja, onze Jos avond wel samen zeker. Dat is tijd voor een feestje.
1: Want het is tijd voor een feestje.
0: Ja, voor wat is water goed? Ja, water is goed voor de vissen. Ja, luister zelf maar.

kunnen missen. Geen goede tip. Ah ja, voor 1 april. Moet je maar eens aan je maten vragen, of wel aan je vrienden vragen, of aan een onbekende. Wil je mij eens een drinkbakje halen voor een aquarium?

Put your hand on my shoulder, terwijl de mooie prins huil maar uit op mijn schouder. Ja, terwijl je van Boy Prince alweer aan het einde zijn gekomen van het uurtje. We gaan stilkens aan toe naar het klokje van 18 uur. Dat betekent we gaan heel even tussenuit naar de broodmondige boodschap. En daarna kom ik weer bij jullie terug met de Music Play, muziek voor ieder wat wil. Blijven luisteren. Tot zo!

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: WDS Electronics, de expert elektrozaak in service en verkoop van elektro met grote merken aan kleine prijzen. Wij verkopen en herstellen grote en kleine huishoudapparaten, gsm's, audio- en tv-toestellen. WDS Electronics, het woord service betekent hier nog iets. Nieuw is onze Deliver at Home service. Bestel voor 15 uur en u wordt binnen 48 uur beleverd. En wist u al van onze levenslange servicekorting van 20% op al uw aankopen? En uniek in de regio? Geen voorrijkosten binnen de 15 kilometer. WDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Bel 089 70 22 48. Of kijk op wdselectronics.be.
2: Zoekt u een goede kantoormachine? Printer, papiervernietigers, lamineermachines, beamers, lettersystemen, etikettenprinters, rekenmachines, inbundmachines en alle toebehoren. Kortom, van printer tot niet-machine. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Vind onze vele promoties op www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
3: Heeft u auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10.
4: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
3: Jeroen Mone, Schurenstraat nummer 9 in Mollebeersel. In de winkel van Ludo en Linda Mone. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Mone, Schurenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
5: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
0: Als reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
3: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza, het nieuws.
7: Experten waarschuwen voor nieuwe escalaties in het Midden-Oosten. Aanleiding een dreigement van Amerikaanse president Trump op zijn platform Truth Social. Volgens Trump heeft Iran te lang gewacht met een reactie op het vredesvoorstel. Toch gaan de diplomatieke pogingen door. Onderhandelaars uit Qatar reizen straks nog naar Teheran voor crisisgesprekken. De inflatie in de Verenigde Staten blijft intussen onrustwekkend stijgen. Vorige maand piekte het cijfer op 4,2. Het hoogste niveau in bijna 3 jaar. De stijging is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten en de stijgende brandstofprijzen. Dat zet extra politieke druk op Trump, die belooft dat de inflatie net te doen dalen. Margriet Hermans zal postuum te zien zijn in het nieuwe seizoen van het VTM-programma De Verraders. Dat maakte haar dochter Céline bekend tijdens de uitvaartdienst. De opnames vonden plaats ver voor de presentatrice werd getroffen door de ziekte. Dochter Céline blikte emotioneel terug op het leven van haar mama op de begrafenis. De federale overheid heeft geen flauw idee hoeveel vastbenoemde ambtenaren langdurig ziek zijn, blijkt uit onderzoek van het laatste nieuws. In de officiële statistieken van ruim 570.000 langdurig zieken ontbreken de gegevens van een 500.000 ambtenaren. In het tennis is Zizou Berghs meteen uitgeschakeld op het grastoernooi van Rosmalen. Hij verloor in 3 sets van een Australische kwalificatiespeler. En dan het weerbericht. Vanmiddag en vanavond wisselen wolken en buien elkaar af met kans op onweer 18 graden. Ook morgen en vrijdag blijft het nat en koel. Pas in het weekend wordt het beter.
8: Dit was het Radio Monza Nieuws.
9: Monza's favoriet.
10: Hallo lieve mensen van Radio Monza. Hier met Tinus. Ik ben ontzettend trots en fier dat ik deze week Monza's favoriet mag zijn. En dit bij jullie radiostation. Radiostation van de streek. Radio Monza. Lieve mensen, ik ben er ontzettend trots en fier op. Geniet dan ook van de muziek en de mooie klanken bij Radio Monza. En zeker vergeet niet te luisteren naar Tinus, zijn nieuwe song Zorgen opzij. Wij horen en we zien elkaar bij Radio Monza. Vele groetjes, de Tinus.
9: Monza's favoriet.

Ja, zo te luisteren is het gewoon ook van Achteneur. De music play, ben ik als je kind hoor. Met de DJ. Tina Shaw.

daarover straks meer. I have a dream. So come on, dance. Ik had een droom. Dance, ja, Abba. Dat allemaal hier vanuit Asje Kinrooy. Radio

I have a dream. Ingatlah dong. Nah, abah. We gaan ze dadelijk het duo op je loslaten. Gavin James. I have a dream. Gavin James Cook. Met de nieuwe van Maddie Wall. Dat alles hoor hier bij Radio Monza te kinderen.

Ja, Dio, Gert en James, Madi Wodo. Het weekend komt eraan. Ja, dat is afkorting van maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Madi Wodo. Het dansje de hele nacht met mij.

0: al wit zijn niet.
1: Ja, ze luistert ze morgens naar de radio. Zal het een radiomonster zijn? Wie weet.
0: Kevin is een Super Mario.
1: Jonge yellow. Afgelopen zomer zetten ze daar alles op zijn kop, daar op Pukkelpop. Young Yellow. Hopelijk komen ze nu weer terug in augustus. Misschien, wie weet. Ik heb er nog niks van gehoord, maar wie weet. Young Yellow, Super Mario. We gaan verder in de wet. Er staat in de sterren geschreven. Onze Wiltura.

Music Play, dat dacht ik kinderen met DJG. Middle of the Road, Yellow Boomerang. Send me a postcard. Send me een postcard van Shocking Blue.

Ja, ja, stuur mij een postkaart of send me een postkaart, Darling Shocking Blue. Dean Hoffman, We Like My Fire.

Ja, Dean Hartman, We Like My Fire. En alles hier vanuit Achtje Kinrooi. En dat is de studio van Radio Monza. De grootste is en de beste, dat hoor je alleen maar hier.

Halleluja. Now I've heard there was a secret chord.

Halleluja! Er bestaat ook een langzame versie van met Halleluja, uitgebracht ook door Natalia enzovoort enzovoort. Maar dat was een remix van Halleluja. Eleni, ook in een heel ander jasje gestoken. En van Eleni van Tol, gaan we weer stilletjes aan toe na klokje van 19 uur. Dat betekent alweer een uurtje voorbij. We moeten er even tussenuit. En daarna kom ik weer bij jullie terug. Met muziek voor ieder wat wil. Tot zo!

0: is reclame op Radio Monza.
1: Voor de verfraaiing van uw woning en tuin bieden wij u een grote keuze aan van
2: eenjarige bloemen, geraniums, fuchsia's, kuiplanten, hangpotten, heideplanten, sierheersters, potgrond, boomschors, tarmcottapotten, bloembakken en zo verder.
1: Dit alles rechtstreeks uit onze serres.
2: Paul Christus op Putterkiezel 76 op Putterbree. Telefoon 089 86 80 25. Alle dagen open vanaf 17 uur. Zaterdag open vanaf 10 uur. Zon- en feestdagen gesloten.
3: Voor elkaar met elkaar op zondag 28 juni. Feestpaviljoen Radio Monza. Op de Esserstraat 1, bus 2 te Keunrooi. Artiestenparade met optredens van Freddy Davis, feestzanger René, Dinant Rutgers, duo Hoe Ouwe Hoe Gekker. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
4: Ondernemingen Ele NV vind je op de Leurbroek 1078 in Keunrooi. Telefoon 089 46 54 74 of via e-mail elemark@skynet.be. Voor grondwerken en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containervuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele NV.
5: Dakwerken Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw. Zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontmossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijnen Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.
6: Veilig rijden en soepel trappen, dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
7: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
3: Fusiefietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met twee consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote tombla, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
8: Radio reclame bij Radio Monza, dat rendeert. Vele handelaren gingen nu al voor. Onze reclame is te beluisteren op twee radiofrequenties en diverse internetkanalen. Neem contact met ons op voor de radioreclame via 0475 32 35 23. Vanuit het buitenland belt u 0032 475 32 35 23.
9: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Keunrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Keunrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
3: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstraat 1, bus 2 te Keunrooi.
10: Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt, dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Deelse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166.
11: Van Hoven Hout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hoven Hout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hoven Hout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hoven Hout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hoven Hout, Leurbroek 1046 te Keunrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
12: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
13: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
14: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
13: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
15: Als reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be.
16: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
17: Radio Monza, het nieuws.
18: Experten waarschuwen voor een nieuwe escalatie in het Midden-Oosten na een dreigement van de Amerikaanse president Trump op Truth Social. Volgens hem heeft Iran te lang gewacht met een reactie op het vredesvoorstel. Onderhandelaars uit Qatar reizen intussen wel naar Teheran voor crisisgesprekken. En ondertussen dreigt Iran met een boycot van het komende wereldkampioenschap voetbal in Noord-Amerika. Het land eist dat de FIFA optreedt tegen politieke gezangen en vlaggen in de stadions. De spanningen lopen hoog op nadat de Verenigde Staten gisteren alle tickets voor Iraanse supporters introkken. De Rode Duivels spelen op 21 juni tegen Iran. De federale overheid weet niet hoeveel vastbenoemde ambtenaren langdurig ziek zijn, blijkt uit onderzoek van het laatste nieuws. In de officiële statistieken van ruim 570.000 langdurig zieken ontbreken de gegevens van 500.000 ambtenaren. In het Brusselse Sint-Joost-ter-Noode eist het stadsbestuur volledige transparantie na een vernietigende audit bij een sociale huisvestingsmaatschappij. Medewerkers zouden al meer dan 20 jaar lang sociale woningen hebben uitgedeeld aan zichzelf, familie en vrienden. Het parket onderzoekt de zaak. In het wielrennen greep Wout van Aert net naast de ritserie in de ronde van de Auvergne-Rhône-Alpes. Van Aert won de pelotonsprint, maar een kopgroep met ritwinnaar Kin Simons bleef hem nipt voor. Van Aert kan wel tevreden terugblikken. Vanavond en vannacht droger bij minima rond 10 graden. Morgen start droog, maar na de middag opnieuw wisselvallig en koel. De temperaturen zitten dan slechts rond 17 graden.
19: Dit was het Radio Monza Nieuws.
20: Je luistert naar Music Play vanuit het hartje Kinderooi met DJ Guy. Voor een groet of verzoek ga je naar onze website.

En ja, zo te luisteren, hier zijn we weer bij jullie terug met de Music Play, Muziekvrienden, wat wel. Dat allemaal hier vanuit de studio van Radio Mons uit de Kinrooi. Met nu wel bekende stem, DJ.

Ja, ja, we hebben ook weer een jarige, maar dat is dan voor Servus. Of voor strakjes. Later in ons programma. Ja, ja, en vandaag heeft dan de goedlachse Margriet Hermans haar laatste rustplaats gevonden. Ik heb al in het vorige uurtje al een liedje voor haar gedraaid. Maar nu gaat er nog eentje komen. Ter nagedachtenis van Margriet Hermans. De goedlachse. Die lach zullen we wel echt allemaal missen. Daarom weer een liedje voor de goedlachse Margriet Hermans. Die nu in vrede rust daarboven.

Ja, ja, ze heeft voor haar eigen weg gekozen, mijn eigen weg, onze goedlachse Margriet Herman. We blijven haar in gedachten bij jou en ook draaien uiteraard. Mijn eigen weg. Terwijl we gaan met de ABBA, mijn Eagle.

Feel van de groep, de Zweedse groep Abba. Ja, ik vraag me af, waar is hier de nooduitgang? Ja, dat gaan we vragen aan een goede doel. De nooduitgang. Music blijven, en dat is kinderlijk met DJ.

Is er wel even op Pluto, België. Maar daar horen we straks meer. Over België. Goed en de beste is hier vanuit de studio van Radio Monster te Kinro.

Ja, ja, onze Danny de Munk. De soundtrack van Suske de Rat. Ik voel me zo verdomd alleen. Toen was het nog te klein en Danny, en nu is het al een grote Danny geworden.

Ja, zo wordt wel luisteren weer een nusje voorbij. We gaan stilkens aan toe naar een klokje van 20 uur. We gaan heel even tussenuit. Naar de broodlandige boodschappen. En het regionale nieuws. En daarna ben ik er weer met muziek voor ieder voorbeeld. Tot zo.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
2: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
3: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt Medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt, te gast, of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
4: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts 1 dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in 1 dag.
5: Plaats tekort? Dan moet je Open Haardebouw Kinrooi bellen. Gelegen naast de studio's van Radio Monza. Open Haardebouw Kinrooi verhuurt stallingen, opslagruimte voor goederen, meubelen, hobby- en karweimateriaal. De mooi gelegen opslagruimte ligt in de Esselstraat 1 te Kinrooi en is geheel vrijblijvend te bezichtigen. Voor meer informatie kan je ook bellen naar 089 70 26 89.
1: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
6: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gourop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoorn.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoorn.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
7: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza, het nieuws.
9: Drie zelfstandige thuisverpleegkundigen hebben begin dit jaar elk al 58.000 euro per maand gedeclareerd. Daarmee overschrijden ze nu al het jaarlijkse maximumplafond dat vorig jaar werd ingevoerd om fraude en ondermaatse zorg tegen te gaan. Paul Kallewaert van het Nationaal Intermutualistisch College meldt dat daarnaast nog 400 andere verpleegkundigen opvallend snel factureren. 100 van hen kregen een officiële waarschuwing. Uit een vergelijking van consumentenorganisatie Test & Koop blijkt dat veel parkeerapps extra kosten verbergen voor hun gebruiker. Woordvoerder Laura Kluis spreekt van misleiding en eist dat apps vooraf duidelijk communiceren over exacte kostprijzen van een parkeersessie. Test & Koop hoopt tevens op meer marktconcurrentie voor marktleider 4411 om de prijstransparantie te stimuleren. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe militaire aanvallen op Iran aangekondigd. Volgens Trump gaat het om represailles voor het neerhalen van een Amerikaanse helikopter afgelopen maandag. De president uitte eerder op de dag ook al zijn frustratie over het feit dat Iran niet reageert op de lopende vredesonderhandelingen in het Midden-Oosten. De Iraanse minister van Sport dreigt er ondertussen mee de WK-matches stil te leggen en het toernooi te boycotten. Iran eist dat de FIFA optreedt tegen politieke gezangen en vlaggen in de stadions. De spanningen rond de Iraanse WK-deelname lopen hoog op. De spelers krijgen slechts een beperkt visum voor de VS en de Amerikaanse overheid trok gisteren alle tickets voor Iraanse supporters in. De Rode Duivels spelen op 21 juni tegen Iran. Wout van Aert is net tekort gekomen voor de ritzege in de vierde etappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Van Aert won weliswaar de sprint van het peloton, maar een vroege vluchtersgroep van 10 renners bleef nipt uit de greep van de hoofdmacht. De Amerikaan Quinn Simmons greep de ritwinst, de Fransman Alex Baudin behoudt de leiderstrui. De Nieuw-Zeelander Corbin Strong heeft de wielerklassieker Circuit Franco-Belge op zijn naam geschreven. Strong toonde zich de sterkste op een pittige aankomst bergop en verwees de Deen Anders Voldaguer en de Fransman Paul Magnier naar de dichtste ereplaatsen. Het is de 9e profzege uit zijn carrière. Vanavond en vannacht op een lokale bui na overwegend droog bij minima rond 10 graden. Morgen start droog, maar nadien keert de wisselvalligheid terug met kans op buien 17 graden. Ook vrijdag houdt dit weertype aan. Richting weekend stijgt de kans op zon en opklaringen en wordt het met 21 graden merkbaar warmer.
8: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Ja, ja, Fats Domino, oftewel de Fatman, Wilder de Fatman, Fats Domino. In the Shame. The Eagles, Baby Come Back. Music Play op Net. Als je kind gooit, ben ik weer bij jullie terug. Met muziek voor ieder wat wel.

Hey, ja, meisje, kom terug, baby, kom back, the Eagle. Billy Rice, als je break your heart. Dat is allemaal manier vanuit als je kind hoort. Music play.

naszych Wiki Horn. Ja zal gaan beginnen met het programma, zei. We hebben ook weer een jaar weer. Dat is dan voor nu dadelijk.

Ja, ja, onze Johnny is jarig. Johnny van het bestuur. John Hernie is vandaag jarig. En daarom van gans het ganse Monza team. En een hele dikke proficiat doen we nog vele jaren bij Johnny. We hebben nog gekozen Johnny Be Good.

Go, go, Johnny, go. Ze zeggen Johnny Doe, nog vele jaren daarbij. Maak er een hele fijne, gezellige avond van. Dat wegens gans het de alle leden van Radio Monza en alle DJ's van Radio Monza. Happy birthday to you!

Daar is de Frankie Boy met Hey Babariba. En zoals we allemaal weten, morgen het grote moment. Opening van onze wereldbeker voetbal. Dus allemaal morgen de grote opening van het WK 2026.

Ah ja, morgen zo wat rond deze tijd. De grote opening van het WK. Wereldbeker voetbal 2026. En dat eveneens van onze Shakira. Ja, het zal weer een groot feest worden daar. En gelukkig zijn onze rode duivels ook weer van de partij.

En dat tegen Egypte. Ben je benieuwd wat ze ervan gaan maken? België. Maar nog een beetje onder de riem steken blijven.

Ja, moet je niet denken alleen aan de Red Devils, maar ook aan onze noorderburen. Hup Holland Hup! Dus ik wens jullie alle het beste toe. Mogen de beste winnen!

0: I just can't stop and simply let it be.
1: Guardian and Angel. Forever, forever. En met forever en forever gaan we even tussenuit. Naar de broodmondige boodschap en het regionale nieuws. Oh nee, nee, nee, sorry. Ik heb het even vergist. Gewoon één regeltje. Een net klein stuk regeltje. En dan ben ik er weer bij jullie. Met het allerlaatste gedeelte. Muziek die Hollow. Dus geen nieuw en ook geen reclameboodschap. Gewoon een gewone kleine boodschap. En dan ben ik er weer. Eerst nog een stukje van onze Demos Roesel. Forever.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Ja, ja, als je kan, geef me liefde, Suzy Quadro. If you can, give me love. Ja, we blijven nog even doorgaan.

Ja, mooie hit van de Kings met Lola. Van Lola gaan we over naar Gloria. Dat hoor je allemaal hier vanuit Hartje Kinrooi met DJ. Dit is de studio van Radio Monza, de Kinrooi.

Lieve kinderen, rasta men. De volgende plaatjes die beschrijven zijn voor mijn trouwe luisteraars. Het hartje luid. Zeggen, zet even de knop maar open. Doe de schoentjes maar aan. De dansschoentjes maar aan. Pak elkaar goed vast. Ah ja, de amigos. Doe bis weer een engel.

0: Ja, ja. Du bist wie een engel, voor mij. Dat was hier speciaal naar mijn trouwe luisteraars van hartje leuk. Ik hoop dat ze ervan genoten hebben. Dat ze elkaar eens lekker vastgepakt hebben. Die amigos! Du bist wie een engel.
1: Ein Engel auf Erden für mich.
0: Ja, ja, dat is... Hopelijk.
2: Je hebt het goed gedaan.
0: Bloed, zweet en tranen. Ja, dat zou wel op het WK ook.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Nee, ik blijf niet gek. Dat ik iemand straks nog mis.

Ja, zo trouwens. Wij zijn weer bijna gekomen naar klokje van 22 uur. Dat betekent, er is een tijd van komen en een tijd van gaan. En een tijd van gaan is helaas weer gekomen. Dat was het dan weer. Wanneer uit Asje Kin gooien, de studio van Radio Monza. Muziek voor ieder wat wil.

Wil je nog graag muziek beluisteren? Dat kan hier nog via non-stop of wel morgen die andere dagen naar andere DJ's. Als alles goed zit, ben ik er zaterdag weer met mijn programma Greatest Hits. En dat dan vanaf 15 uur tot en met de klok van 18 uur. Bedankt voor degenen die gebeld hebben, bedankt voor degenen die geluisterd hebben. Maak er nog een hele fijne avond van. Sweet dreams, zoete dromen, dik knuffels. En hopelijk morgen allemaal gezond weer naast jullie bedje te mogen staan.

En voor nu, oogjes dicht en snavertjes toe. Wat mij betreft, bye bye. Zwaai zwaai. Doei doei. Fijne nacht. Slaap zacht.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

bij geen enkele andere zender heb je een warmer gevoel dan bij ons. Dit is Monza Radio.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: is dan. Dat is gewoon de Don Juan. Hai,
1: hai,
0: hola,
1: mia.
0: Hands down. Dat is gewoon de Don Juan.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

24 uur per dag muziek voor jong en oud. Dit is Monza. Dit is non-stop muziek op FM 106.5 en 105.6 FM.

Aan het einde van de dag zijn we allemaal mensen. Mijn vader zei me ooit, het is een wereld zonder grenzen. Ik mis je elke dag, is wat ik stiekempjes fluister. Zie je nou wel, pa? Ik heb naar je geluisterd.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.